van deel als het ze weet. Van deel wel wie met die tip een scheinen oefend aan. Beim Steinbach Park in de kolonie Barchtel, du hast ne goedmeinende groep mensen, die in je hele du een stromen park en die laten ons du allemaal een scheinen oefend veranstalten en doet wel ik die aanloden. Dat zal de scheinen geven ten eten, ten harche en wanneer du wat gewenne wordt, dan vielleicht nog ten metnemen. Zo, dat vind je ook zo uit. Klok 7. En, ja, dat wordt gemakkelijk, het waar dat zijn, nee? Vind je ook zo dat moe opwomen bij 17 groot en makkelijk worden bij 10 groot en de waar dat eens te geven ons nog 50% chance verreien. Zo, en, dat nächste. Hart van staan nog mal een leid aan.

0: Du hast angeschaut nur das Programm Durch die Bibel. Ans Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. Und das letzte Programm sah wie, wo Gott Daniel sein Gebet erhielt und auch beantworten deit. Und das finderste Programm, wo wir seine dort wie am Kranz sein von verschiedenen Herrscher, wort an dieser Laft herrschen dann. Dann wieder, wo wir auch seinen, dort Daniel war eine Vision hat, und worte Vision wir, und auch worte zu bedienen hat. Ich lade ihn nur weiter an, das Programm zu hören, um zu seinen, was wir hier von der Weide lernen können von Daniel, und besonders von dort, was nun noch in der Zukunft ist. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nun weiter musst, richtig sein und zu alle zu hören. Amen. Hier ist weiter Matthew, Prediger Elmer Reimer.
1: Nun, Freund, von da kommen wir noch das 10. Kapitel in das Daniel-Buch. Wir sind nun in der letzte Endelung von der Daniel-Buch. Und diese letzte drei Kapitel sind endlich so aus einer Vision anzusehen. Das Thema von dieser Vision gehört zu der Israel-Nation und der Tiet furcht nur dem, dass Daniel die Vision hat und dann auch endlich bot an die letzte Tide. Wir haben hier ein historischer kleiner Huren und dann auch dort kleine Huren von der letzte Tag. So als ich sage, diese letzte drei Kapitel sollen so angesehen worden aus einer Vision. Da sind einige Bibellehrer, die so denken, dass das noch das ganz wichtigste Vision ist, die Daniel hat. Das kann ja dann auch sehen, aber das ist ein besonderes und aufmerksames Port. Da sind gewisse Merkmale, die hier anders sind, von irgendetwas Wort in der Daniel-Buch, sogar von in der ganzen Bibel. Wenn diese drei Kapitel auch zu passen, wo wir die doch einzeln bezeichnen. Da ist noch ein besonderes Merkmal, das hier soll erwähnt worden. Als Daniel das schreibt, wird das alles prophetisch. Nu, in unserer Zeit, ist als sehr viel buchstäblich erfüllt worden. Viel ist nu Weltgeschichte. Aber da ist auch noch viel, das noch prophetisch ist. Das heißt, das Wort erfüllt worden in der letzten Tag. Manchmal ist das nicht leicht zu unterscheiden, was all es erfüllt worden und was noch nicht es erfüllt worden. Da es vorken eine Schrift sind, wo dort eine doppelte Meinung hat oder eine doppelte Anwendung. Da es vorken so eine Schrift, besonders wenn es mit prophetischem zu tun hat, aber auch in eine andere Zufall. Aber ich glaube, dass wenn wir dort bezeichnen, dort all erfüllt wir kurz nachdem, dass es gegeben wird, jeft uns dort dann Einsicht zu dort, was noch prophetisch ist, und bet so aus ein Schlüssel zu dort, was nu noch in der Zukunft ist. Hier nu in dort 10. Kapitel haben wir dort Redmarke für diese letzte Vision, der ich Daniel sein Gebet, dort wie bezeichnete, als wir in dort 9. Kapitel wäre. Hier ist dann auch dort Dorsanne von dem himmlischen Bote. Wir haben erst dann die Tiet, die Städte, und dort Redmarke für Daniel für die Vision. Die Schlüssel, das Kapitel zu verstehen, ist in den 14. Vers zu finden, wo er sagt, nu sie ich gekommen, die Marke zu verstehen, was mit dem Volk passieren wird in der letzten Tide. Dann die Vision ist für lang in der Zukunft. Dort hat das Wort ein langes Stück nehmen, für dem, dass das Wort erfüllt wurde. Und dort hat zu tun mit dem Israel-Volk. Daniel sein Volk. Sei weiter, dort nichts von dit, was hier in dit Kapitel erwähnt ist, haft irgendwo zu tun mit der Gemeinde in dieser Zeit. Einige wollen dit proben so utelieren, dass die Gemeinde hier in dit Gemeinde ist. Aber dort ist aber nicht der Fall. Dort ist hier sehr klar gemacht, dass die Bote von Daniel sein Volk red. Und Daniel wir ein Israelit. Da ist ein Nachwort, das sehr interessant und besonders ist mit dit Kapitel. Einer kann sagen, dass es meist gespannt endlich ist der Tide. Dort ist so aus ein Schleier ab der jeste Welt. Der Schleier wird von der kurzen Zeit an sie getrocknet, bloß portwies, so dass wir ein Betwort davon sehen können. Da ist hier eben nichts für so einem, der bloß aus Nischie, was sehen will, um sie Nischie zu stellen. Das ist eine sehr wichtige Sache. Aber da ist hier nog dat het een nuts wordt, een nicht wordt het invloed zal hebben op zonen die in deemoed dat zijn wel. Dat is de invloed dat dat op Daniel had, en dat zal ik zo zenden met ons. Nicht dat het bloos te mnische stellen wat zenden. Wie worden hier zenden dat het wat inzicht heeft in de inrichting van de himmelse creaturen, beides gode en beze, zonen die afgevallen zijn en zonen die trouw gebleven zijn, dat heet mank de engel. We worden hier ook een beet wat zinnen van dem zoten zien tjenigrijk dat ram ons is. Daar is veel dat in de laatste tijden is van je schreven en je reed worden en een je maken dan een zeer grote zaak van zond, van woont ze maar zeer weinig weten. We worden trouw zinnen tot de waarheid zo als dat hier je jeft is. Dat is ook zo met de himmelse jester, de engel. Paulus zegt in Kolosse 1, 16, wils derg aan is alles erschaffen in de hemels en op de eerd, dat te zijn is of dat niet te zijn is, of dat tronen zijn, of je woltje, of de regeringen, of de heerschaften, alles is derg aan en veraam je schaffen. Zeg maar dat hij een afdeling maakt, niet bloos met dat wat in hemel is, en dat wat op de eerd is, maar ook dat wat te zijn is en dat wat niet te zijn is. Daar is een rechtum nu dat niet te zijn is. Mensen hebben nu in de laatste jaren dingen uitgevonden van kracht en macht dat niets met mensenmacht te doen heeft. Dat einde de wereld is, dat wie zo gaan nu niet veel wat van weten. Ik red nu van macht en kracht dat in de natuur te vinden is en mensen zijn zeer nieuwsgierig door meer van uit te vingen. Ons is hier gezegd dat God troonen erschaffen heeft. Dat wordt zonen zijn als de Michael, Gabriel en andere bijzondere creaturen. Die hebben een bijzondere nomen en wie hebben daar geen plot die het woord voor. Maar die zijn engel die even andere engel gestalt zijn en weet zo als harsha even andere engel. En dan zijn er rechtdammen, cherubim en seraphim. Daar zijn heerschaften, generalen en zo wieder. Daar zijn krachten. En dan zijn er zonen die beschutzende engel zijn. Nu een van die bijzondere ambtenhouden vallen af en sloten zich met hem zoten aan als die zich tegen God stelde. En in Efeze, het 6e kapitel, het 12e vers, zegt hij juist door de apostel Paulus, dan ons kampf is niet tegen bloed en vlees, maar tegen harsha, jegen je wolkje, jegen de diestenisweld harsha, jegen de beze jester en de hemelswelte. Nu, zoten heeft zijn engel ook georganiseerd, no er plots en reeg. Dit is zo als een armee jegen de andere, en daar zijn generalen aan beide zijden. Zoten zijn heerschaften, zijn generalen, haar schijnt even zegt, even nationen. En dan zijn er gewenlijke beze engel die even einzelne mensen even zegt hebben. Een van deze beze juist die er verlangen is, dat ze zich en mensen kunnen toezicht maken. Dat heet dan dat een mens van beze juist bezeten is. Die zijn de harsen even de diestenis en deze wereld. Daar zijn beze juist die even zegt haar even zoten, zijn weltelijk het geschaft. En dan is door dat juistelijk het bezet, dat in de hemelswelt te verjaard, en daar zijn deze juisten die den even zegt ha, even dood. En jo, daar zijn dan ook deze juisten die de even zegt ha, even religionen in deze wereld. Mijn predje vriend zegt dat arm is zo dat dat poort, religion, is dem zoten zijn geraadste eindelen. Zijn geschaft is religion. We moeten niemals vergeten dat die zoten ons vriend is. En dat zijn ganse ziel is ons aan te brengen. En wanneer hij dat niet doen kan, dan aan zoveel toeleiden als de Heer aan loten wordt. O, mijn vriend, God zij dank voor ons Heer zijn schutz en bewaring. Dat is veel weet. Nu deze twee groepen van geestelijke creaturen arbeiden in deze wereld al in die we wonen en zijn ene de andere jagen aan. Maar we kunnen den niet zijn. En manchmal komt de strijd ook op deze aarde op. Die zijn egel en strijd wegen mensenzeilen. Dat wordt zich meer bewezen in dem dat we door dit kapitel worden gonen. Nu, eerstens, wie haar hier de steed, de tijd, en dat redmaken voor Daniel, voor de visioen? Zoals ik een naastel trek aan die de deed, wie haar niet een plot iets het woord voor wat ik visioen naam. Dat is mijn een het woord voor wat Daniel zag. Dat komt van dat Engels het woord vision. Zeg maar dat weer niet een droom. Wees hij sleept niet daarbij. Hij weer bij klare verstand. Een zaagwoord. Also, wanneer ik dat woord vision brug, dan weet dat het zo'n is dat niet een droom is, op een dag wat buiten natuurlijk het is, dat iemand zag. Hier weer dat Daniel. Ik lees nu de eerste vers en dat tiende kapitel. En dat derde jaar van de Perse koning Cyrus, wordt dat woord tot Daniel je op een boord, dem zijn nome Belteshazzar weer. En dat weer woor, over de tijd weer lang, en hij verstond dat denk, en had verstandnis van de visioen. Dat derde jaar van de Perse koning Cyrus, zegt het, dat weer dan ongeveer 4 jaar, nadem dat hij de visioen had van de 70 werk. Daniel weer nu al een oude man, en weer vielleicht ook niet meer in een hoger ambt en de regering. En wanneer hij zegt dat daar wat wordt, to Daniel je op een boord, kan dat menen en een nieuwe waag je op een boord. En wanneer dat reed daarvan dat de tijd lang weer, meent dat dat het lang wordt zijn eer dat wordt erveld zijn. Daniel verstond wat dat weer, dat heet de weerd, en hij verstond de visioen ook, dat weer zeer klaar. Nu de tweede en derde vers. En die dag deed ik, Daniel, treuren, verdrij volle werk. Ik al geen eten voor zijn smaken, en geen vlees of de wien geen in mijn moel en ik deed me niet inzalven, maar drie volle werk erveld werden. Ik neem aan dat het meent dat hij zich niet bode deed voor drie werk. Waarom hij treuren deed, is ons niet gezegd. En de koning Cyrus in eerste jaar had de Cyrus een bevel gegeven dat de Israëlieten terug naar hun land gaan kunnen. 2 jaar later weer dat maar een zeer kleine groep die terug gaan weer met de Zerubbabel als leider. Die met Ezra en Nehemia terug gingen, weer dan nog in Babylon als Daniel deze visioen had. En dit weer een zware tijd voor Daniel. Hij weer al een oude man en de zaag bracht innerlijke weedoog tot deze oude profeet. Hij werd nu al 90 jaar oud en hem deed dat zeer wee innerlijk te zijn dat zo weinig teruggaan willen naar haar heimatland. Nu dat hij zo oud weer en Emma Han niet meer in de koning zijn dienst weer, geeft hij zich gans en kohan tot de Heer zijn dienst. Hij had voor 3 weken gevast, maar hij had geen antwoord gekregen. En zij nu wat nu passiert, na de 3 weken, de 4e vers. En in de 24e dag, in de 1e maand, weer ik daar bij de grote river, dat heet de Tigris. Nu is ons de stad gegeven, waar deze visioen passiert. De tijd is de Nisan maand, en dat wordt zo zijn als ons april, de 24e dag. De Daniel heeft ons nu never doodtumme. Dat maakt het zeer zwaar voor zonen die niet leven dat Daniel dit boek schreef, wils we hem dit schreef, en ik zei dat weer Daniel, deed met je wisse tijden handelen niet bloos dat jaar, maar zo goor de maand, en zo goor de dag.

Nu komen we bij de visioen zelf. En mij is zo dat Daniel de Heer Jezus zag en een verheerlijkte toestand. Ver dem dat Moses oder Elia deden. Daar zijn immer drie stafvertreden gewaast. Moses voor dat gezaad en Elia voor de profeten. Ober Daniel weer een stafvertreden voor de gewisse groep van den die weer in gevangenschap gewaast. Am is dat nu gegeeft en verhoed om moed toe te spreken. Vijfde en zesde vers. Dan hoef ik mijn ogen op en checkt. En zei, daar weer een gewisse man met levend bekleed, dem zijn lenden ingewikkeld weer met dat fijnste ufas gold. Zijn scharpe weer zo als een berelsteen, en zijn gezicht weer zo als die blitz, en zijn ogen weer zo als vierfachle, en zijn orms en zijn feit, weer een kalia zo als gewikstet messing, en de stem van zijn weerd weer zo als dat geluid van een meng mensen. Nu dit is een andere soort visioen. Nu deed Daniel niet tieren of de beesten zijn. Nu zit hij een man. Ober wer is die gewisse man? In je Bibel leren wel en ik aandieden wer ze leven dat weer. Ze zeiden dan bloos dat het een himmlische ghost weer. Demwijl kan einer eindelijk niet aanreicht zijn en doet wat einer daarvan ziet. Ober dat is niet dat uitleiden van deze schrift, is mij zo. Wie leven dat weer zes tjener als Jezus Christus zelfs. Als Jezus op deze eerd weer, geeft hij veel gelijkenissen, en hij vangt vaker aan met die weerd, door weer een gewisse man, en gewoonlijk weer dat dan de Godde zijn of de Godde voda. En tweedens, en dit poort hier en Daniel, is hem ook aangediet en de kleder, die hij aanhoudt, hoe hij gekleed weer. Daar is een bijzonder vergelijk met wat Daniel hier zag en wat Johan zag. En Openbaring, dat eerste kapitel, de 12e tot 16e vers. Jef nu obacht op wat het daar zegt. Ik draaide mij aan de stem te zijn die met mij reed. Als ik mij aan je draaide had, zag ik zeven goldene lampen houden. En met mank de lampen houden stond een zoals een mens zijn, die je kleed weer bij de feit. En een goldene gard ram de brust houd, zijn kap en zijn hoor, weer wit als wal, zo wit als snee, en zijn ogen weer zo als een vierflam, zijn feit weer zo als je gewikstet messing, zo als van dort een vier over je smalte weer, en zijn stem zo als een grote ruisende water, en zijn hand houd hij zeven stierens, en uit zijn muil keem en schorpet, dubbel schniedend het schwert, en zijn gezicht weer zo als van de zon en volmacht schijnt. Nu, dat weer ohne twijfel, een visioen van Jezus Christus zelfs. En ik leef dat is ook wat Daniel hier zag. Hij zag Jezus Christus. Niet als een Christus verzien in deze welten en komen, maar beleven zo als de drie jongen en Moses en Elia aan zagen door op den boog. Daniel zag aan als de vertreder van zijn volk, een rechter, en de grote schoophoord, wils gans Israël wordt ook een herd schoop genaamd, groot zo als de gemeente ook is. Moses en Elia waren door als Jezus, ver de jinge verheerlijkt wordt. Daniel weer niet door. Waarom niet? Nou, vielleicht wils hij aan al zo gezien houd. En dit is de bericht daarvan. Zijn nu wordt van indruk dat op Daniel houd. Mij is zo bloos een engel, of zo goor een hoogbeamte engel, wordt niet haar zo'n indruk, je houdt op aan. Zevende vers. En ik, Daniel, zag die visioen alleen. Dan de mannen die bij mij weer zagen die visioen niet. En op een grote bebe val op aan, dat wordt zo zijn als een eerdbebe, zodat ze wegranden en zich verstoken. Wanneer ook andere mannen bij Daniel waren, weer hij de eentje die de visioen zag. Dat is in te worden van de veelsteden dat bloos de Heilige Geest kon dem Heer Jezus klaarmaken tot mensen. En dat is wat hij hier deed voor Daniel. De Heer Jezus zei, Johannes 16, 14, hij wordt mij verheerlijken, wils hij wordt van dat mijne nemen en wordt jun dat bekend maken.
Met de apostel Paulus wie je dat ook zo, als hij op een weg naar Damascus weer. Als Paulus Jezus zag, zeigte dat de mannen die bij hem waren, hielden een stem over zagen tegen hem. Over de Paulus weer blind gemaakt, hij houdt de verheerlijkte

die programme afsnakke dou? En die antwoord is eindelijk, nee. Ek zie daar in die stof met al die dere touw, en ek zie alleen, op alleen met God. En ek zei die vriend, dat is wunderschön. Mij is zo dat van God te mij reden deed, oh, hoe de Heer mij door manchmal zo'n wunderschöne vrijgeeft in de stof, alleen met God. Dat is van God de kleine biet leem van een charpe nemen kan om God zijn woord uit te geven. Ik zei, vader, dat is wunderschön, vriend. Hij is die dat woord kracht geeft. Oh, dankschön dat je van mij beter doen. God zij dank. Nu de negende en tiende vers. Doch hield ik de stem van zijn weerd, en als ik de stem hield van zijn weerd, weer ik in een diepe sloop op mijn gezicht, met mijn gezicht, maar op een eerd. En zij, een hand deed mij aanscheren, en die stelde mij op mijn knieën en op dat binnenste van mijn hang. Daniel weer schijnt bewusteloos geworden, en dat is niet te weten hoe lang hij daar zo is tot weer. Plot op de eerd. Dat schijnt zo dat de Heer Jezus verschwongen weer, en als Daniel Tozik tjeem, vond hij daar dat een engel nou aan je komen weer en deed aan door deine. De hand helpt hem op zodat hij op zijn hangen knieën door weer. Dat schijnt zo dat de Heer Jezus nu een engel nou aan je schekt heeft, zodat hij aan kan weten laten wat dat alles meent, en ook zijn gebed te beantwoorden. Die vrouw komt dan ver, wer weer de engel? Nou, we kennen je niet meer weten. Ober mij is zo dat weer de Gabriel, een van de hechtste van de ganse engel deine. Door weer andere tijden je waast, als de Gabriel tot Daniel weer geschikt worden. Ober zo als ik zei, we weten dat niet meer, wils des engel zijn noma is niet gegeeft worden, zoals op andere toeval. We worden dat door nu door beloten en worden dat nächste Mal terugkomen naar dit kapitel en ook een beetje meer zeien van des tiende vers. Also bedan, Gottes Segen, meine Freunde.

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser Tom Fred met God uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potjasch.

0: klok is drooi, maar 30 minuten.
1: Welkom te het programma bij de Brie, Mom te Mom. Dit is een programma waar mamas zich onder en onder motto spreken.
2: Hallo en welkom hier bij ons Mom te Mom program. Dit volgende program is opgesteld van Mary Fair. Ik wens je een gouden ontvang.
3: Hallo, welkom te Leven je Vrede. Mijn naam is Mary Fair. Dankjewel voor het terugkomen. We zijn in deze podcast waar we van reden van wil Jezus een onderscheid maken in al ons leven. Wanneer zijn in de wereld en zijn daar je oren en uifoor, dan vangt de kamp aan met een zware uifoor. En zo dat we zelfs zich het in de wereld en zijn en zo in de rieten van controle. En zo gouda uifoor als arbeid. Ne gouda uifoor han als ons handgevende God en arm ons loten wezen waar ons arbeid veelt in ons zelfs. Mijn dad redt laatst van een maand dat van je video's merken en hij had gezegd dat hij deed een poor lied voor in de DARPA en vroeg wie beëindt deed een scherm merken. Wanneer de maand zegt hij deed, dan kregen ze een piet. Maar wanneer de vrouw zegt zij deed, dan kregen ze een haan. En zo hij jet nu deze een paar lied en vraagt hij dan wie beëindt een scherm merken. Dan zegt de maand actel. En dan zegt de man, oké, dan krijg je een piet. Waarom piet hij dan wil wel? En schwartet haar en brunet. Dan zegt de man dan, en dan zegt de vrouw, nee, wie wollen dat andere? En zo, dan zegt de man, je krijgt dan een haan. En zo, wie lachen du aan, maar du hast een wasset waarheid. En dort, wann wie werkelijk met waarheid zijn van ons zelfs. Wie zijn dingen, dus bij ons heim, haft de man de baksen aan, maar ik zei aan wat van de baksen hij kon aanhaan. Maar, mijn oomtje is dat hoop van het heim, maar ik zie dat je nek en ik zei aan welke weg hij draaien zal. En deze dingen zei wie gewoonlijk weens, dat is te lachen, maar in werkelijkheid, du assen was het waarheid aan. Weens, wie als mensen, wie zijn zeldzig en wie willen ons een weg. En zo, wie als mensen, wie hand gewoonlijk niet in gouden middelgrond van het tempte dit. Als je mensen, du als de vroeghaf, einfach nisch te zijn, en wat niet veel je acht wat zij te zijn heeft. En dan de andere ziet, waar mensen feiten dat vroeger zelfs al een leraar zijn. En zo ongod zijn woord en zijn leraarschap als dat schwarte ving woord in de middelgrond is. En woord in baag is wat we kan God, wil we kan God eeren en onze eigen. En zo hier is het denk, want we kijken nu God zijn woord, dan kan we zijn wat God wil hebben van de eigen. En wie kan ook zijn, wo sinnvoll en salzig wie zijn, en wat wie door kan met doen. En niet bloos dort, God geeft ons de kracht durch den Helden Jes, dat wie immer dollar kan omanderen, dat wie kan de eure haan, wat door de God eer in de eure is. En zo wie reden dat laatste mal van, wo wie zullen welig zijn, onze mannen ihre leraarschaft te zaten, en wo wie kan leven, zodat God hem eer in is. En zo in de Bibel, door, daar wordt de eigen veel van je reed van woudat een beeld is van de gemeenschap tussen Jezus en de kerk. En waar ook je zelf er vroeger zo leven als Jezus de kerk deed. En zo, er zijn keimel een paar lied wat ik in de counselingstuf nanfing en proven help te zeggen met zo'n dingen als, oh hij leeft me te veel, of hij deed te veel voor mij. Of zo'n soort dingen, dat is gewoonlijk, dat is wens wie twee zijn en wie weten niet wat wie doen met zelf. En zo wie als mensen, wie willen ons eenen weg. En zo God is genedig en hij helpt ons. En ik zie zo dankbaar, wens God blijft onder arbeid in ons leven, in onze eigen en ons ganze leven, dat hij door ons schoven. We worden niemals volkomen zijn hieraan. Want wie kingen haan, wie kan dat van jong ons zijn, dat de gouden dingen moet eind geleerd, over de dingen wat de zinvol zijn, en zelzig zijn, die komen ganz verzeld. Dat zit einer van ganz clean aan. En zo, de gouden eiheid, die passiert niet bloos uit zichzelf. De gouden eiheid wordt gebied. En die zijn, komen van wel wie ons zelfs, nu dem Herrn haan geven, en arm verheilen, waar hij kon in ons schoven, en arm eeren, en zodat hij ons wil wezen, wel wie kan de God eeren de eiheid haan. En zo wie kan einer den anderen doen, wens wie ne Ehrfurcht haben für den Herrn. Ik wens ik kon zijn, ik mijn ambtje hond het nog allemaal zo fijn gedaan. En we hond het al uitgevangen, maar dat is niet zo. God is onze arbeid in ons ook. En hij wordt ook zijn wat we sterven. Maar je dollar wie leren van God. En wat hij heeft te zijn in zijn woord van de eier. En wat hij wil hebben dat de eier zal looten. En wie ons allemaal dollar doen aan hand geven te arm. Je dollar dat hij ons aanandert zodat we kunnen de eier hebben wat aan eeren dat. En zo, einer hier einzige Mal, dat jeder Partner, de Mann in de Früh, sollen 50% geben. Aber dort ist nicht so. Jeder Partner soll 100% geben. So, wenn es wieder von Reden von, wie viel ich soll geben, wie viel du soll geben, dann habe ich den Punkt all gemisst. Paulus sagt in Epheser 4, Vers 24, Bad 33, wo er redet, der Mann in Frühes, er sagt, dass der Mann sieht in der Frühes, größer Gott aus als Christus seine Gemeinde Gott wie, in sich selbst für ihre Hand geben dort. Weil wir hier mal in der Polis dort nicht sein, Männer, die haben Autorität über ihre Frühes. Er sagt, Männer sollen ihre Frühes so gut sein, als Jesus der Gemeinde wie. Und so, den Mann seine Lehrerschaft in der Eier ist nicht einer, der wird echt alles regieren und echt soll alle Entscheidungen machen und meine Frühe soll das echt sein. Wenn wir wollen verstehen, wo ein Mann soll seine Früh leben, dann soll wir kicken, nur wo Jesus seine Quark leben dort. Und dann muss wir kicken, wo dort Jesus für die Quark. Und Paulus, der dort umboren, dort Jesus, der läuft die Quark in der selbstgebende Läuf. Und so Jesus läuft sich selbst für die Quark. Er läuft auch so viel, dort haben wir wahrlich dem Verleiden und Verstorben. Dit wies ne selbstlose Läuf. Das ist ein Läuf, wenn der wird gejift von den Mond, dort ist ne Läuf, wo du nur siegt, nur der höchste Gott für seine Früh. Und das ist ein Läuf, halb in Polied, dort die kann durch die schwanste Tiden kommen, wo in ihre Eichen ankommt. Und so, das ist ein Läuf, wo der wird gejift, wann der Partner dort traft oder nicht. In Römer 4, Vers 8, sagt es, über Gott weiß an seine Läufe durch an, dass Christus für uns starf, aus wie noch sind er wir. 1. Johannes 14, Vers 10 sagt, durch dit soll wie, was Läufe wirklich ist, dass wir nicht unsere Läufe für Gott, dass wir seine Läufe für uns. Dort hat uns seinen Sehen schickt, uns die Sünden aufzunehmen. Dort ist dieses Art Läufe, was kann euch taub holen. Dort ist das ist ein Läuf, wo Gott zu beraten, wo die Männer sollen ihre Frühes läuven. Und ich glaube auch, dass wir als Frühes sollen auch unsere Männer das läuven. Aber hier redet Paulus besonders nur die Männer. Und so, wie kann so eine Art Läuf geben, wenn wir den Läuf von Jesus Christus erfahren haben? Und so, Jesus, du wirst noch, dass Jesus läuft mit einer heilenden Läuf. In Vers 28 und 27 sage ich dort, dort heu ar heilen können, os heu ar isch mit dem Wut, so os mit Wut er gewaschen hat. Dort sei in seine Ehen nicht plagig oder verknutscht, aber heilig und aschelig wie. Wort der Jesus in 1. Teil des 3. Vers 5, Feierbad 5 sagt dort, über os uns freundlicher Gott in Heiland, für den Tag kommen mit, wo Gott heu alle Menschen wie, rar hei uns, dort wir nicht, dort wir Gerechtigkeitsworten abzuwiesen hatten, dort wir sind eh nicht mitleiden. Wir waren dadurch nie geboren, dort hei uns wasch, und durch den Helden Jesus nie leben jäuf. Wir haben uns dort nicht verdient. Wir haben noch nichts getan, dort uns dort traf, aber Jesus deutet für uns. Hebräer 10, Vers 22 sagt, dann weil wir nu mit wahrhaftige Abrechte hat, mit einem Wort, jetzt abrechtet hat, in Fossen glauben nur Gott gehen, mit gereinigt worden, in los von Bösen gewesen, in uns Körper gewaschen, mit reinet Wutter. Von der, dass Jesus die Kur gereinigen, durch sein Wut. Johannes 15, Vers 3 sagt, ihr seid all durch das Wut gereinigt, dort ihr gönnt gerät habt. Wie sollen, was Jesus hat getan für uns? Und wo wir das brücken, wenn wir reden von der Eichheit, und wo ein Mann soll seine Früh läuft. So Jesus asked the Brigum, and how that physics out in the brüter uit meten, wat hij eindag wat openbaren. En dat wat hij wou hij dat de brüter uit meten als daar zien woord. En dat wat je brukt als een woeter wat de ans amadala dat reinwaschen van al die dingen wat er niet van arm zijn. Al die dingen wat ons dan aanreinig meten, er wat ons wo ons dat wegneemt, dat visa loten als arm. En zo, so, wat wil dat loten? Want we reden van, wel een maand kon ze vroeg leven met een hele nieuwe leven. En de leven van den maand, voor zijn vroeg, zal zo'n soort leven zijn, dat hij het hechtste goud wil voor zijn vroeg. Zo leven, haar leven, dat hij wel haar amadala zal halten, dat zij zal loten als Jezus. En zo, so, hier is dat ding. China kant ons maand en China van de keine kant in de vrouw zo goud als de buiten God. En zo, dat als weens de moon, God uit de moon beroepen, dat hij zal de jesliche leraar zijn in de eeuwheid en in dat heim en in de familie. Dat is waarom God zijn woord uit de moon zal beroepen, dat hij zal zijn vrouw ze stad leven. Dat is een heel erop. Waar we weer reden in Epheser 5. Vers 28, 29 en 30. Hij zei, zo zullen ook de mannen er vroeg is groot zo goud zijn, als er een ene kerpa, wer zijn vroeg goud is, als ik zelfs goud. Nog heeft keiner zijn ene het vlees verschmeten. Een mens verzorgt en nährt zijn kerpa, zo als Christus dort voor zijn gemeente uit, wil het gegeleerde aan zijn kerpa zijn. En zo de mannen zullen er vroeg is leven met een zelfsgevende leven, met een helende leven, en wie kan zijn dat het ook zal een tevredene leven zijn. Wanneer een man vroeg zich bevrijen, dan zijn dat een vlees. So, wat allemaal wie doen, een te den anderen, doen wie te onszelf. So, wanneer een man dat zijn vroeg zo leven, dan dat hij zichzelf leven. En hier is het ding, de leven in de respect wordt, hier wordt van gereed, die kon dat glue zijn te de eeuwheid. Wanneer wie doen onze mannen respecten, dat is een veel geratere chance dat zij ons woorden zou leven als wat de Bijbel zegt wat zij zullen. En krijgt ze ook krijg anders. Wanneer de mannen ons zijn er vroeger zou leven, dan is er een veel geratere chance dat zij ons woorden zou respecten als de Bijbel wel gaan. En dan weer in vers 31 zegt dat dit is waarom een man van vader en mutter verloten wordt en met zijn vrouw taubt zijn. En de twee woorden een vlees zijn. Dit is een geroutet geheimnis, en ik mein door met Christus in zijn gemeente te schilderen. Over allemaal, je mannen zullen je vrouw groot zo goud zijn als jezelf, en de vrouw zullen zo zorgen dat ze er mannen achten. Paulus, dat hier nog meeskrijgt, dat zal je eeuwig zijn. En we weten dat dat is wichtig, wens hij dat ware betonen, wo een man zijn vrouw zal leven als hij zichzelf staat. En zo zeg ik al zeer, wie als mensen, wie zijn zelfs je mensen. Wie doen feiten voor ons zelfs. Wie willen gaan de andere mensen zelf zich bezorgd zijn om ons. Maar wie zullen dollar beduurd zijn, waar we kan de andere mens ons partner doen en leven, als wie zijn beduurd om dat zij ons doen en leven doen. Denk maar aan, want in de eeuwheid van de maan en vroeg, zo beduurd worden om de anderen als zij aan zichzelf zijn, wat van een wunderschöne eeuwheid dat kunnen zijn. Wie als Christen, wie kan bloos deze soort eeuwheid gaan, wens wie hand God en zijn helden Jezus wat ons helpen dat en wat ons amadolle omanderen dat. En dat ons wezen van wie zeldzig zijn en hoe wie zullen dingen opgeven. Door als grote hoepening. En zo, wie kan als een christelijke eeuwheid een grote beeld zijn van hoepening te de raam ons. Dat wie kan een schöne eeuwheid gaan, wens wie doen Jezus hand en dat hij ons allemaal dollar dit omanderen, dat ons allemaal dollar nu omzet. So, wie willen het nächste Mal meer van reden van, wo wie zullen einer den anderen leuven, wens de Bibel haven doll te zijn van wo wie ons zullen einer te den anderen abstellen en wat van de Frucht du soll rückkomen. So, dankschein für met ons top zijn en dan zijn we ons nächste Mal, wann wir wieder reden van der Eeuwheit.

0: Na jo, was wollt wie einfach stunde, heit jet sich, dass er döse an, du sag säuer säuer Schmack an. Aber hei moit doch, dass er döse nach einem interessanten Baden haut. Aber nu haut er keine Zeit, sie wolle Mittag eten, hei stahl dass er döse bei sich in der Stunde an. Als hij op een hond in zijn stoel aankwam, nam hij water de deus in de hand. Puilt zo lang raam aan bodem, dat hij zag dat daar een feder was. Hij draait op een knoopnap en met eenmaal ging de bodem op. En onder uit de bodem valt een grote stad dieren ziet eruit. Wauw! Dat ze ziet, kon mama vertijpen en daarvoor kon ze aan die een beetje tijpen. Hij rand schwind naar de mama en zegt, mama, tijd wat in deze deus binnen weer. Deze deus houdt nog een tweede bodem. En daar valt de zeeg uit, de dieren zeeg.
1: Wat voor een errungenschaft en dating. En we kruid wie zien de vrijheid. Nu worden ze genoeg geld hebben om verarmde Betja te kopen. Deze vrijheid wil hij toch met zijn moeder delen. Die wordt zich bestemd met hem met vrije. Oder dacht ze anders?
0: Na. Dan moet het de zeeg treed brengen, zei de mama. Wat? Du hast doch deze deus gekauft. Wie worden doch deze dieren ziet nicht treed geven? Nee. Deze heet nicht ernst. Wie hebben bloos de deus gekauft. Lili zeigt Oswald an und sagt, weetst du wat? Mama weet wat rechtig is. En alles wat mama al gedoen heeft, immer lag nog Gottes sehen über allem.

De mama je treedt naar dessen rechten huis, bracht dat ze ziet, de man heeft zich dat aan en ziet, nee, dat je geeft aan. Je hebben dus thuis betoeld dat we daar binnen en gaf haar zo gaan nog een adres waar ze dessen dieren stof vertrepen kon. De mama dankte hem stelle God. Ze jeens door haar van waar ze de adres houdt en werd. Zij treft zoveel geld dat ze kon ook eetje getrepen, ook kolen, voor beetje voor Oswald en dan nog een beste geld om ze gaan leiden. Zij wie God zo dankbaar voor deze viering.

Zij kan huis en schrijf een brief aan Ruud. En Oswald wie nu zuidletelijk. En hij blijft dat God werkelijk zijn zin schenkt. Op die mensen wonen Emma eerlijk zijn, zo wie zijn mama. En Lili schrijft een brief. Alle brief schette ze af. Op aan deze tijd lag Ruud im krankenhuis met een zeer schwarm hart, weil sie was nicht, wie de tjeltje noemen houdt.

numedach jent ana de tietje entjeipe apen bezo. Ose al apagaus wie, faller en, zij had de tjeld verjete, wel nu moest zij verwalte de tjeld als ruut num krankenhuis wie. Zij kom schwen treed, de dier stond een bestje op, en wat zag ze do? Helmi had kraat den knipsbiedel opgemaakt en vijf moed uit hem in de hand genomen. Anna mag schwen de dier op en zegt, Helmi, wat deest u do? Helmi zet daar aan en zegt, wat schreist u op een ganse huis? Mama feilt zich niet goed. En daar stond al tante Walten henne. Anna, wat is passiert? Waarom schreist u zo? Jo, zei ze, weet ze wat? Het had de tjeld thuis vergeten. En nu als het treed kwam, heb het Helmi erwischt hier in het tijd. Zij held den knipsbiedel en heeft de vijf moed in de hand. Tjeet is allemaal in de hand, Nana. De mama tjeet gans bezorgd, oba ook zij opgericht ihre dochter. Helmi, is dat wat Anna nu zegt? Helmi had nu geen andere wol. Zij moest nu gestoen wat ze gedaan had. Zo, Anna, zij nemen nu dit geld en gaan eindtijpen. En du, Helmi, tjemst met mij in de grootstoel.

Zaufe jene jore. Magda wie Emma in zeja geudet metje, lied auf zeja scheinene schul. Helmi wie ook zeja klug, oba zeja enzennig. Nu wie de tietje kome zei wol fore studeren. De mama houdt bereid met ihre verwante dat Helmi ne den kon kome en door muziek studeren. Zij werd ook bereid en Helmi voor waai, zij wie zo glädlich, endlich mol van thuis, zij wol vrij zijn. Wat het voor jene paar maunate, dan schrijven de verwante een brief aan tante Walten. Zij wolle Helmi nicht meer bij zich hebben, weil zij zo schlimm wie, zij haft die loge, zij haft die stoelen, en zij wie zeer schlecht, ook in de schuil. Emma wada, jen ze waag vom onjarecht, en de leraar schmalde zich, dat zij wieder nicht jent, en zij durft ook nicht meer wieder studieren. De mutter wie zo trurig, zij biedt Emma, Gott, bitte, erheem in je bid, help toch, dat zij zu besinning tempt en ihr leven endert. Opa Helmi nam zich niet veel te kop. Dan met eenmaal reikte mama Walten een brief van ihre verwante in Hamburg. Die schreven, laat toch deine dochter naar ons komen. Wir hebben een mädchenschule en daar kan ze ons dabei helpen. Vielleicht, wenn ze een beste meier arbeiten wordt, wordt ze ook niet op een dame gedanken komen, wordt zich vielleicht ook ändern. Wie worden er ook zijn geld geven, zonder worden immer zorgen, dat ze schein ongetrokken

Als ons al te eten heeft en ze kan ook omzaanst bij ons wonen. Na goed, dan heeft de mama Helmi dit ook verschlagen. Jo, Helmi wie einverstanden. Ober dit diet vader nicht lang. Ook daar feilde hij zich niet zo goed, weil deze mensen waren fram en die waren goed te aar. En ze wollen ook dat ze leed Jezus tjane. En dat zij ook zo leven deed, dat God een welgevallen aan haar houdt. Ober Helmi wil nischt van God weten, zij wil ihre vrijheid.

Hallo Tjenja, hier reed Tante Erna. Ik weet dat Jezus heeft de Tjenja lijf en dat hij wil gaan dat de Tjenja zelden naar hem komen. En daarmee wil ik je een korte aandacht vertellen waar je Tjenja alle dag een beetje meer van Jezus leren. Nu komt Nodra en haar zeggen naar wat God zijn woord te zeggen heeft. En deze aandacht komen van dat boek Jede Dag met Jezus.

Storch van Berne. Eerst wil ik in 2 Korinther kapitel 5 vers 7 tot 10 lezen. Hier zegt het dus dit. We hebben deze schots over in ieder gefäße. Dat merkt dat klar, dat deze jesige kracht van Gott kommt en niet van ons. We worden van alle zijden hard bedrängt, aber we zijn niet om eng. We komen in verlegenheid, aber we verzögern niet. We worden verfalscht, aber niemand verloten. We worden ongedrekt, aber komen niet om. We drehen Jesus zijn deut, ärmer en onze charpe met ons, zodat Jesus zijn leven en onze charpe ook verandag komen kon. Storch van Berne. Wordt Onkel Jim bald weiter gesund zijn? Vroeg Adam. Hij en zijn ouders weer op een weg naar huis van den hospital. Papa zijn jongere broeder weer in een eigenlijk gewas met zijn koor en hij weer zeer verwond. Als Adam am door im hospital had gezien, dacht hij dat zijn onkel dat vielleicht niet merken would. Am leidt zo schwak en bloos en hij had zo veel wunden. Dat wir meest niet te geloven dat dit zijn stort ja grote onkel weer. De dokter gelooft, hij wordt dat merken, zei papa. Aber hij weet nog niet neef. De dokter schwor alles deine wat ze kennen. En wie worden zeer veranbieden. Ik kon het bloos niet verstaan, zei Adam. Onkel Jim is je een Christ en hij gelooft aan God en leeft veran. Aber wat heeft dat voor een onderscheid gemerkt? God had het eigenlijk kunnen ophouden. Hij had kunnen den Besuch naar voren en dat 140 merken thuis blijven. Er is zes voorhand voren als kracht in Onkel Jim zijn koren. Ik weet dat wanneer Onkel Jim sterft, dan wordt hij in de hemel. Aber waarom wordt God dat laten passeren? Waarom deed hij niet al die slechte dingen berichtje dat hij niet moet passeren? Mij laat het zijn dat een Christenende merkt werkelijk gewoon niet een onderscheid. O Adam, dat merkt een grote onderscheid, zei mama. Oba, Adam leidt zo dol en vergrunst dat mama zei ook niks meer. Als zij bij thuis weer in hem huis naar gingen, zag Adam dat er weer een grote duis op een dash. Maar wat is dit? Vroeg Adam. Dit is een machine ten bleichduizen plat trekken, zei mama. Ik had een stout trei al besteld. Ik had hem zien dat u kust bleichduizen taub gelegde en de plat trekken met deze machine. En dan kost u die verchijpen en een beetje geld verdienen. Kon ik dat kracht nu proeven? Vroeg Adam. Dit interesseert hem werkelijk. Bleichduizen waren alle wegen te vingen. Na ja, waarlijk, zei mama. Vielleicht kunnen du en deine papa deze machine ook uitproeven en ik wil aanvangen met onkast te merken. Adam nam de machine uit de duis uit en stelde het huip met papa zijn hulp. En dan zocht hij ruim voor een laadjet bleichduistje. Papa bezag zich dat buik waardoor met hem Tom zeker merkte dat zij dat alle reichtuigs gesteld hadden. Adam zat een duistje doorhaan, direct drauf en plaatste weer dat duistje gans plat. Dit schoof de bazaar fijn, zei Adam. Hier, proef maar deze duist, zei papa. Hij gaf Adam een duistje van zip wat hij had in dat schoopruutje genomen. Nou, dit wordt je niet zo verlaagd, Adam. Die duistjes moeten ladig zijn. Oh, du bist reich, zei papa. Aber ik wil die wat leren. Du vroegst eerst wat dat voor een onderscheid merk, wann wie Christen zijn, aber schlechte dingen door wen te ons passieren. Dat is een beetje zo als deze duistjes. Dat ladje duistje dat ging ganz leicht plat te trekken. Aber dat duistje wat door wat bijna haft is sterk. Dat je het niet zo leeg plat te trekken. En God verspreekt ons niemand dat alles immer wat leeg zijn in ons leven. Hij zegt zogar dat we wat trouble hebben in deze wereld. Aber de onderscheid tussen Christen en die wat niet Christen zijn,
als dat de Christen hebben God zien en Heiligen Geest in aanwonen. Hij geeft ons kracht en moed en troost. Wanneer zware tijden komen en de zorgen en troubles van die wereld ons proeven erover te trekken, dan zijn we niet zo leicht ganz doodgedrekt en zullen wat niet dem Herrn in ihr leven hebben. Hij helpt ons de zorgen te drehen en hij geeft ons kracht van binnen. Adam checkt naar de duistjes en dan kan hij verstaan. Hij wordt zich einig dat hij wil zeggen voor zijn onkel beden en hij wil zichzelf eenmaal meer hand geven te God dat de Heilige Geest hem ook kan sterken. Nu heb ik wat vragen voor die. Hast du trouble met God vertrouwen wanneer zware tijden komen? Is dien hart dan vol van twijfels en zorgen? Dat is leicht God te vertrouwen wanneer alles goed gaat en dat leven eenmaal schijn is. Maar wanneer dat zwaar wordt, dan is dat vaak ook niet zo leicht. Dan is dat veel leichter te gaan zorgen en twijfelen. En dat nächste Mal, wanneer trouble komt, en du anfängst te twijfelen, wil die leuwe God te vertrouwen. Laat zijn kracht die sterk maken. En wanneer du een Christ bist, dan bist du ook niet allein. Dan hast du den Heiligen Geest in din hart en hij merkt die sterk van binnen. Tam uitwendig leren is deze vers in 2 Korinther Kapitel 5 Vers 8. Dat zegt es dit. Wie worden van alle Seiten hart bedrängt, aber wie sind nicht umein. Wie kommen in Verlegenheit, aber wie verzögern nicht. En onze Gedanke in deze Geschichte is, vertrouw dem Herrn in alles. En hier heb ik nog een Bibelvers, wat ik wel met je mitteilen, dat zegt es dit. De Herr is mijn kracht en mijn schild. Mijn hart verlaat zich op arm en ik zie je helpen. En dat is in Psalm 28, vers 7 geschreven.

Dank zijn Tjenja voor en je schuld zijn het om deze aandacht te hartje. En ik word me ook zeer vreden, want je wilde niks een zware hartje willen, nur de aandacht van jeder dag met Jezus.

0: Nu geef je een gezicht dat je wordt gebracht bij onkel Obram Janssen van Blumenheim en Saskatchewan.
1: Ons wordt manchmal gezegd dat water is umsonst, doch de barm oder de pump, dat kost geld, want we willen dat water drinken. En zo is dat ook am geistlichen. De Bibel leert ons im 10. Kapitel van Matthäus, Vers 8, umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es auch. Dat hebben manchmal nicht so rasch verstanden, want het Evangelium umsonst is, de Herr Jesus heeft dat betoond voor ons, de Erlösung, dat we dan doch nog moeten door manchmal wat te doen. In de Vereinigten Staaten in Alabama, was zijn vele Kohleminen, wat gezegd, en vele arme Menschen hebben door jaren terug gearbeit, voor zeer billion loon, dat waren meestens de schwarte Menschen. Nu weer een tijd een explosie in een mine, daar worden door vele Menschen zeer verlaatst. En wie een man, besonders, die had zich wel bekeerd, aber keimel nicht ganz handgegeeft. Aber hij zei nog her, aus hem dat vier wie even gegaan, even zijn kop. En den Moment, dan had hij zich ganz handgegeeft, van dan aan had hij gewist, wil hij voor dem Herrn werken. Nu wie dat vier aber zo grausam gewaast, dat hij lang am Hospital moest liggen, en zijn hüt am kop wie zo versenkt, dat geen hoor meer wassen deed, niet keine uurbron oder wat. Dan kreeg hij den Namen, dat hij Kugelkop genannt wordt, zo is een kugel uit de flint. Wie zijn hüt weer zo dunkel, zo blank, aus een schwarter Kugel. Aber nachdem kon hij ook nicht mehr arbeiten, en dan gaf hij zich aan im Dienst zu dem Herrn, en funk aan in seine Oberschaft, van der zu der rondtegaan, en proef door een tjoik aan te fangen, man kleibje Menschen. Dat wie een zeer arme district, en die houden geen geld. Dan ging hij te tijden, mank rijke Menschen, mank Witte en andere, en vrucht door, en beet met help te kriegen. En die gaven hem ook derg waag. Aber nu wieder op een steed, een zeer rijke man, die had een grote fabriek. En wat kwam des man, nadem dat ze zich hadden een oude gebied gekocht, en beet ingerecht in een kerk. En daar werd hij door de predier, während hij zeer angeleerd weer. Aber hij had een zeer grote lijf voor de heiland, ook voor de zeilen, wat hij gewinnen wil. Nu kwam hij een jaar waren naar deze rijke man. Dan hiet den man zijn schrieverin, die daar bij hem om dash zet. Die hiet dat, die wird die zacht met eenmaal, door kämpft war de Kugelkop. Die kämpft war nu Jalkpracheren, en ditmaal wordt er nus kriegen. En door met es ja een man on een deer, en klapt aan, en dan jet ze hem een nennloten. Dit eerste jeft hij aan, dan war er den Friedensgruß, den hij immer dit eerste jeft, wann hij woeren entkämpft. Dat zijn zeer begoede man, zeer vriendlich. Dan vraagt hij een woord aan alle jet, en dan zegt des rijke man, zeer stur. Van der zei, wie zeer drak, wie han nicht tiet. Na jo, zegt des oma, dan wil ik ook jene tiet nicht verziemen. Ik heb een kleinet aanleggen, ik wil nog wat aan zijn almozen toe holen van hier voor onze kerk. Wie ons jij dat door zo oren, en daar fehlt nog wat aan verschillende te doen. En dan zeg ik dus, Rikke man, dat is alles wat u deist. Du kämst immer nog geld, jeder jaar een paar maal. En wie hebben die al goed gegeven en een vergonene tijd. Maar dat moet toch schließlich worden eng, en dat moet ik nog mal abhieren. Dan is dit arme man een beetje zo geschleven. Maar hij zegt, nou ja, ik kan dat verstaan. Ik wil ook bloos die wat ons geven willen. Die wil ik vrouwen. Dan word ik mij verafscheiden. En dan gaat hij wat aan der. Maar als aan der antwoord zegt hij, ik heb nog een kleine geschichte die ik nog mocht zeggen. Dan zegt dit man, dan spouw die over. Dan zegt hij, als wij ons moet bevrieden. Wie werden jetzt wel zeer arme lied. Maar ons ging dat zo even in schijn. Wie werden ons goud. Da kam dat Pastor, dat wie met einmal een baby houden, een kleiner jongen, wie neemden den Johnny. Die Johnny, die kost ons am Anfang nicht veel. Dat wie maar zo'n kleiner, die brugt nicht veel wat. Aber hij was een bestje, dat nam touw. En met einmal dan moest wie, met mij kleider kijken, dat jink ook nog. Aber hij was am Gerater, dan vond hij aan te ranen, dan schierden die kleider der. En hij was door een ruut, hij kon die niet meer brokken. Dan zei mijn vrouw eenmaal, nu moet die Johnny bloos nieuwe hosen hebben. Die zijn te klein en die zijn ook zo twee. Dan moest die sporen en proeven op te kijken. Dan met de tijd, dan word ik nog een beetje later. En dan, wanneer ik van de arbeid kom, dan kom ik aan en voelt me aan de hand. En dan zeg ik, Daddy, kan ik een ice cream? Mij hongert zo nog een ice cream. Na joh, wat kon Daddy zijn? Dan voelde ik hem aan de hand en dan ging we om stuur. Dan hebben we manchmal dat laatste cent hand gegeven. Maar dat ging zo schijn met dem Johnny. En met eenmaal fehlten dan nieuwe show, die waren zo twee. Emma kost dat. Doch met eenmaal ändert zich dat, die Johnny, die wordt ons krank. Die namen hem nog dokter. Maar dat halt nog, die Johnny, die starf ons. Dan moest we den begroven en leen aan in zijn grabesruhe. Dan hield zich dat ab met die Ankosten. Dan had we geen Ankosten meer met dem Johnny. Dat houdt ganz en eng. En zo, zegt er toen de Amerikanen, zo, lieve broeder, wordt het hier gewonnen, want de communisten met eenmaal worden ons land overnemen. Daar worden die kerken verregelen, toesluiten, de vensters toenervelen. Daar wordt geen kerk meer nog aankosten geld komen. Dan word je vrede hebben met je geld. En dat is alles wat ik zeggen wil. Ik wens je Gottes bestand in je arbeid. Dan voelt hij om deren knoop en dan zegt de rijke man over wacht en kleinbeet. Daar zit de schrijver in, dat de rijke man die heeft tronen op zijn baken. Dan schrift hij door een check uit. Dan hält hij hem dat aan en zegt hij, hier neem dit en kom weiter. En zo jij dan staat vielleicht, die wie zo manig moet touwhorchen. Wie nemen dat zo met vreden aan? Wie horchen door zo jaren nou? Doch, aber wie haben nog een verantwoording? Wie zullen door wat toe doen? Met geld, met je bedwingen stetten, en ik weet vele donen ook, vele schrijven ook. Over vele zijn door, die hebben vielleicht nog nie geschreven, om aan mij te spreken, of om aan weet te laten dat ze überhaupt door zijn, en horchen. We hebben in de laatste tijd van meerdere zo'n programmen dat ervoren, dat met eenmaal stof die Janje wat dat was gestald heeft, of er komen andere problemen, en dan met eenmaal haustig als dat programma war. Dan vragen die, wat kent dat? Dat is me zo schoon, dat heb ik immer zo nu gehoord. Nu met eenmaal is dat alle. Mocht wie alle dat andere gedaunen, dat de Heiland zijn namen kon verheerlijk worden door dit programma, en dat ons dat zo kon gonen als des rijke man nog eieren te lood is nog zijn, neem dit, overkam waarde. Mocht de Heiland ons alle daartoe verhalen.

The clock is ticking. Je heren, de plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bijbel?

Herr Jesus Christus, ons Heiland, ik bid die van der aan en ik dank die dat u ons dien woord gegeeft hast. Ik dank die voor dien leven, voor dien erbormen, over ons menschen. Ik dank die dat u voor ons leven einen zern en ein ziel hast, woord nu we streven zullen. En ik bid dat u ons ook helpen moest, dat we dit recht erkennen en ook ons toe verzaten, dat we dort erfellen, woord du ons op deze eer gestalt hast. Help ook van der, dat we dien woord verstonen, dat het ons ansprechen kon en ons eine halb tot de Seiligkeit worden. Ik dank die voor al het Gode an Jesus sine Nomen. Amen.

Voor de komende week wens ik alle toegeren God zijn in bijstand en help en zegen. En we willen ook, zo God ons genoeg heeft, dat programma weer uitstrolen. En laden ook alle toegeren aan ons waren toe te horen. We worden nu ook welig bij ons im Gottesdienst moeten begrijpen. Onze Gottesdienste fangen zondag klok 9 uur morgens met zondagschool aan. Eén klok 10 met een Hauptgottesdienst en zo overs klok 6. En nächstitten kan op 22 Blumen Uhr.

Die heren waren een programma over de radiosendung Licht van Evangelium. Dat programma Licht van Evangelium wordt van Family Life Network in Winnipeg, Manitoba hergesteld. En ze weten als dat het programma dat geestelijke leven in de christelijke familie stort wordt. Dat is ook aan ze weten dat mensen door de echte geloven aan Jezus Christus komen mochten. We vragen ons dat je dit programma waar de hartje willen. En ons wensen je weet als ook nu waar dat je door de mochten in je geloven gestort op je mond hadden getreist worden. We wensen je een gouden empfang en God zijn een rijken zegen. Aan microfoon is waar je broeder en deiner, Jacob Funk. We beten ten aanvang nog hoop. Himmlische Vader, we zijn zo dankbaar voor deze gelegenheid, dat door de radio met al die wat in verschiedenste landen waar de harsje gemeenschap te hebben. We beten dat deze halve stund nu ook waar de allem te zijn zijn wordt. Wanneer onze vrienden touwheren nu dien woord heren, dan mochten zij daaruit dat kriegen, wat hen in ihr alldagsleven persoonlijk fehlt. Mochten zij daarin kracht, moed en troost vinden. Ik weet ook dat een tien woord den moed geven wordt, die true en gehoorzaam te deinen. We danken die ober ook voor onze erlezing tegen dienen zijn Jezus Christus, en wem zijn namen we dit beden. Amen.

En de laatste boodschap zagen we ons dem Nehemia, zijn gebed aan. Nehemia wie zo van zijn volk en Jeruzalem ihre Not bewegt, dat hij dat woord naar dem König van Persien, dem hij deine deid, te gone, en am te vroegen am doch naar Jeruzalem gone te laten, am zijn volk te helpen. Zoals Abraham en Moses, dat Nehemia niet voor zichzelf bede, aber hij bet voor zijn volk Israël. Hij praat dat God zijn volk de zinde vergeven wordt. Nehemia neemt zogar dat volk ihre zinde op zich. Vandaar wel wie een andere man in de Bibel bij bede aan zijn. Dit man heet Hiob. We vingen de ganze geschicht in boek Hiob beschreven, aber den afschnitt van vandaar ving wie in kapitel 38 van vers 1 der 7 en dan in kapitel 40 van vers 1 der 5. Nou, dit leidt wel wie top uit Hiob kapitel 38 van 1 der 7 en kapitel 40 van vers 1 der 5 lezen.

andere programma's en alle CD's te hebben. Een CD met 2 programma's kost $10. Check dan het geld met wanneer je dat bestelt. En wanneer je niet in Canada woont, ken je deze programma van de station waar je de hier krijgt. De nummer voor dit programma is 655. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, vraag nu dat programma nummer 655.

Maar nu is het programma te zijn zend, laat ons toch weten. We danken voor jullie gebeden en financiële ondersteuning die ons het meidig met God zijn goed uit te strolen. Mocht God je rijkelijk zegenen. En nu verafscheid we ons waarde van jullie. Want God had zowel hier een wederprogramma door de zending Licht vom Evangelium am einen Weg, op dezelfde steed en dezelfde tijd. En wanneer die vrouwen uit de bemoedigingen te de vandaagse zending hebben, schrijft ons. Onze aanschrift is Licht vom Evangelium 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. En nu nog Gott met Jünd. Bitte uns am einen Weg weiter hören.

Lukas Kapitel 6. Dat neem zich so ram, dat Jesus einen Sabbatdag de Getreidfläche jeng, en zijn jenga plakken zich oren en rubben die met de hang uit en uiten de tjena. Einje Pharisäer vroegen, waarom doe je om Sabbat, wat jeng dat je zaad is? Jesus zette aan, heb je nicht gelezen wat David en duiden met am wieren duiden, als zij hongrig wieren? Waar hij am Gotteshuis jeng en dat bruid uit, dat God je weet wie? En op die juif die met aan wieren? Dat wie jij dat je zaad, wilst dat brood weer bloos voor de priester te eten. En hij zette aan, de mensen zijn es ook haar over den Sabbat. An een anderen Sabbat ging hij aan de Judenschulnen en leerde. En daar wie een man, dem de rechte hand verdreigd wie. En de schriftgeleerde en Pharisäer posten zeer genève ab Noam, te zijnen of hij om Sabbat heilen wordt. Ze zachten nur eine Ursache, arm te beschuldigen. Hij aber wist wat zij dachten en zette den Mann met de verdrehte Hand. Sto ab en kam her. Hij stond ab en chaim no feren. Dan seht Jesus da an. Ech woient eind vrouwen. Wat dorf einer om Sabbat dönen, göret oder schlechtet? Menschen leben raden oder verdorven? Jesus checkt an alle an en zette den Mann. Streikt in je Hand uit. Hij deed dat en zijn hand weer zo gezond als de andere. Zij aber waren dal genoeg recht te even en rood schlugen ondereinander wat zij met Jezus doen wollen. In die tijd ging Jezus een dag in de boer te beden en hij bracht de nacht taub en je bete te God. Samarius ruipt hij zijn jenga naar zich en wil zich uit aan 12, die hij apostel naand. Simon, den hij Petrus naand en zijn broeder Andreas, Jacobus en Johannes, Philippus en Bartholomeus, Matthäus en Thomas, Jacobus, Alpheus in Zeen en Simon, de Zelot genannt, Judas, Jacobus in Zeen en Judas Iscariot, de am verroden deid. Hij ging met aan rauf en stond woord het lek weer, met een schoof van zijn jinger en ook een groot deel menschen van Judea en Jeruzalem en van Tyrus en Sidon, die om meer liggen. Die gekommen wären am te heren en van ihre Krankheiten geheilt te worden. En ook Söhne, die van anderen Jester getschwelt worden, chimen en worden gesund. En de Menschen proven am aller Unterschieren, wilt van am chime eine Kraft, die an aller heilt. Hij checkt zijn Jünger an en zegt, Seilig sind die Arme, wilt dat Gottes Rijk es jünt. Seilig sind die nu hungeren, wilt sie zellen satt worden. Seilig sind je, die nu heilen, wil sie worden lachen. Seilig sind je, wann de Menschen jünd an den Menschen sehen sind holven, nicht lieden kennen, jünd versteiten, beleidigen, in ein schlechten Nomen geben. Dann sieht Frau und springt verfreit, wills am Himmel, wort jen Lohn graut sennen, wills dat es, wat ere vorrasch de Propheten, ook teu gesagt haben. Aber wei jünd, die dorik sind, je haben jenen Trost all wach. Wei jünd, die nu voll en satt sind, wilt jünd wort hungren. Wei jünd, die hier lachen, wilt sie worden trüren en hielen. Wei jünd, wann alle man Gott van jünd red, wilt dat es, wat voerders van de falsche Propheten deiden. Aber eit seid te jünd, die mir hieren, sieht Gott te jünd find, en dort die Gottet, die jünd nicht lieden kennen. Sehend die jünd flehtjen, en bet für die jünd beleidigen. En wer die op een bak schlägt, dem hul de andere ook han. En wann die wer den wannig wegnemt, dan jef am ook den hand. Wer die am wat pracht hat, dem jef dort. En wann die wer dat dinge wegnemt, dan fordert dat nicht träg. Dort jero dort voor andere, wat je an würden wenschen, verjünd te dönen. Wat heb je voor een dank dafür, wann je die goud sind, die jünd goud sind? Wils de zinder sind ook die goud, wat an goud sind. En wat heb je voor een dank dafür, wann je goudet dönen, de jünd goudet dönen? Wilst dat dönen de zinder ook? En wann je die lien van de je dat rekenen trägtet schreien, wat heb je voor een dank dafür? Wilst de zinder, lien andere zinder ook, van de ze rekenen kreizeveel trägtet schreien? Aber ziet goud te jünne vind, dort goudet en liet door wo je nus rekenen trägtet schreien. Dan wordt je loon groot zennen, en je worden in allerhechsten zin je tjenja zennen. Wil zij haft ook een jammer hoort voor de andankbare en die wat anreich dönen. Daarwegen habt erbormen, je rood zo als jün voerder erbormen haft. Dort nicht rechten, dan wo je ook nicht gerecht worden.
verdammt anderen nicht, dann wo je auch nicht verdammt worden. Vergeeft en jünd wordt vergeeft worden. Jeeft en jünd wordt eine gouden moot, dolje dreigt, tupje scherat en eva val en de schuld jeeft worden. Wils met die moot dat je voor andere brokken, wordt jünd ook teuer meten worden. En hij rete aan dat je een gelijknis. Kon een blinde een blinde leiden? Wouden die niet beide am groven nennen vallen? Een leerling steht nicht über seinen Lehrer. Aber wer utgeleerd is, wordt zo zennen als zijn Lehrer. Waarom sitzt du den Splitter in dem Bruder sein Ug en sitzt den Bautchen nicht in den eigenen Ug? Oder wo kannst du zu deinem Bruder sagen, Bruder, lot mir dir den Splitter uit dem Ug nehmen, wann du den Bautchen in den eigenen Ug nicht sitzt? Hechler, trag die erst den Bautchen uit den eigenen Ug rüt. Dann wirst du besser sein können, deinem Bruder den Splitter uit dem Ug zu tragen. Wils ein guter Baum trägt nicht schlechte Frucht, und ein schlechter Baum trägt auch nicht gute Frucht. Jeder Baum ist an seine Frucht zu tragen. Einer pflegt nicht Ferien von Disteln oder Weindrüven von einem Brombeerbosch. Ein guter Mensch wird über das Gute in sein Hort gute Pferden dach bringen, und ein schlechter Mensch bringt von das Schlechte in sein Hort schlechte Pferden dach. Wils wovon das Hort voll ist, redet das Mühl. Waarom nan je mij haar haar en deunen doch nich wat ik jund zei? Ik wou jund wiesen met wem dat te vergletjen is, die nou mij tjemt en hiert wat ik zei, en dat dan ook deed. Dat is met een mens te vergletjen, die een huis buurt en bad op den stein groef, om den grond door nap te stalen. Als dan een huch wat dat tjem, reit de storm om huis op toe en kon dat ober nich bewegen, wil ze stond op den steingrond. Wer ober hiert en dat nich deed, der ist mit einem Mensch zu vergleichen, der sein Haus ohne einen Grund auf der Erde baut. Und der Strom reiht sich durch an, und das Haus voll Bautaub, und der Schaden wird groß.

Lucas kapitel 7. Als Jezus de mensen alles gezegd had wat hij wil, ging hij naar Kapernaum. En een officier zijn knecht, den hij veel rekent, lag doodskrank. Als hij van Jezus hier, schijkt hij de Joodse ältesten om de vrouw in hand te komen zijn knecht gezond te maken. Als die naar Jezus kwamen, praten zij hem op ernst en zeiden, dat is dat weet dat u dat voor hem deest, wil zij rekent ons volk veel en haft ons eine Judenschau gebüht. En Jezus ging met aan met. En als hij eerst niet te weit af vom Huis waren, schijkt de Offiziervriend aan te zeigen, haar bemeer die nicht wieder, wils ik sie dat nicht weet dat du an mein Dach kämst. Ik heb mich nicht weet geacht, selbst nur die te komen, aber sei du bloß dat wort, dann wordt mein Knaag gesund worden. Wils ik sie selbst ein Mann, de Regierung an doen is en hab Soldaten an jami, wann ik te einem sei, go, dann jet ei, en tem anderen, komm, dann kämt ei, wann ik te meinem Knaag sei, do dit, dann dit ei dort. Als Jezus dit hielt, wundert hij zich over hem en dreht zich naar de mensen en zegt, ik zei jen dit, zo'n grote geloven heb ik niet eenmaal in Israël gevangen. Dan kwamen de mannen die gescheikt waren terug naar huis en zagen dat de kranke knecht gezond was. Bald daarop ging Jezus naar een andere stad, Nain genannt, en zijn jongen en een schoof andere mensen kwamen ook met. Als hij naar een stadspoort kwam, droegen ze rood een dodenruid. Die wie zijn moeder er eens jaar zien en zij wie een weetvrouw. Uit de stad kwamen een schoof mensen met haar. Als de haar haar zag, jammert anderd over haar en zegt, hier niet. Dan ging hij aan en leed zijn hond op dat zorg in de 3 stunden stel. Dan zegt hij, jonger man, ik zei die, sto op. En die door wie doodje was, recht zich op en fang aan te reden. En hij juift de moeder ern zien. Dan overtuim aan alle een heilige eervacht en ze loven God en zeiden, mank ons is een grote profeet opgestonen en God is gekomen zijn volk te helpen. Dit nieuws van Jezus spreidt zich over ganz Judea en aan alle omgeenden. Dan vertelden Johannes zijn jongen aan alles wat vergevallen weer. Dan roept Johannes 2 van zijn jongen en schijkt hij naar Jezus en leidt hem vragen of hij die weer die komen zal. Oder zal wie nur een anderen luren. Als de mannen hand kämen, zeiden zij. Johannes dit deiperhaft ans geschickt, die te vragen, of du dei best, der da kommen soll, oder of wie noch nur einen anderen luren sollen. Te dei tijd heilt Jezus hierot veel van ihre Krankheiten en Plagen en van beise Jester en heilt veel blinde de Ewen, dat zij seinen kunnen. Dan zegt Jezus te aan. Gut, sagt Johannes, wat je seinen en je hirt haben. De blinde seinen? De lome gonen, de lepra waren rein, de dove hieren, de dode stonen ab, en de orme wordt het evangelium bepredigt. En zeilig is die, die zich nicht über mij oiert. Als die van Johannes gescheikte eerst wach waren, fangt Jezus an te de menschen van Johannes te reden. Als je eine Wildnis nennen, wat reken je te seinen? Ein Schalbruer, met dat de wind hannen herweifelt? Oder ein Wort gegen die Tietchen? Will je ein Mann ein feine Wetje Kleider seinen? Check da mal, Menschen und Dieren Kleider, die doch hoch herleben, sind am Kennigshaft zu finden. Aber ein Wort gegen die Tietchen? Ein Prophet? Jo, und ich sage ihn, noch mehr als ein Prophet. Dit ist der, von dem dort geschrieben steht. Check, ich werde meinen Engel verabschieden, dass der den Weg für die reit merkt. Wils ik zeggen dat Johannes de Diaper een gratere profeet is als iedereen zest weer van een vroemens geboren, en toch is de kleinste in God zijn rijk gratere als hij. En alle mensen, zogar de taxcollector die Jezus hielden,

Goeie Marius. Die geit familie vast vieren. Dat as je am aan een schoine zaak. En nou ja, ik wil ook al waarlijk dat een beetje verduilen, nee. Maar wie moet je ook doen, denk je, waarom we familie vast vieren? En op am even kon je maar irgendwann familie vast uitrijden. Zo moet ik dat zijn. Dat je het zo schijn alle tips zijn, dan moet je een kennen. Nou ja, bij ons mag je dat allemaal met abteilen. Bij de naam van Oosteren, een kant en pinsten of andere kant wens. Want wie dat alle zalen of jouwen in een tijd, in een werk dan, moet wie meestal zijn geweest zijn. Zo, mijn naam is Christoph, de hierstad programma Tim Kaffee en Mate. Die hand van de maandag. In de Madelsdag, halve dag als het op steden. En op andere steden als het de laatste, er de tweede. Zo. En, nou ja. Dat is scheinend waarder eigenlijk. Dat zal van de opwarmen bij 26 Grad Celsius en makkelijk bij 17 Grad. Dan zal dat nog reinig zijn. Dat is wat ons de Waterdienste hier angeven. Wie haan den 25. Mai 2026. Ze nu ober an all die goudmeinende mensen, die zich met ons tip verbereid erklärt haan, dat ze met ons tip schoven willen. Voor all die mensen, wat zich an de Lasserie beteiligt haan, an de Riva. Een hartelijken dank. En mocht God je dat vergelten, mocht de zeeën terugkomen. Dat wordt door wat je wanneer hand, hartelijken gelijkwens. En dat wordt door nu dan een spanje geeft hand, zeer dank zijn. En God wordt je dat vergelten. Dat moet te dem. En wat dat had bedoeld dat jaar? Dat het boezig genoeg gaan? Mich hebben zich zover 26, dat had waar een ziemlijke geschwindigheid erreikt. En dat is gewoon niet. We zijn nu al mes bij 1 mei. Dat jaar is waar een mes half derg. En ik geloof we hebben al alle hand geduld erleefd. En we zijn schoon weer gekomen. En dat zie ik dan ook vreugd dat dat pakt dan ook iwas met de Rifa. Dat is een zeer schöne tijd, dat is een intensieve tijd. En een tijd waar ik kon met veel mensen contact hebben en dat zich geht. De volgende hart van Simul in Leuton.

0: Du hast eingeschaltet in das Programm Durch die Bibel. Und das Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In das letzte Programm sah wie, wo Gott Daniel sein Gebet erhielt und auch beantworten deit. In das fünfte Programm, wo wir seine dort wie am Kranz sein von verschiedenen Herrscher, wort an dieser Luft herrschen dann. Dann wieder, wo wir auch seinen, dort Daniel war eine Vision hat, und worte Vision wir, und auch worte zu bedienen hat. Ich lade ihn nur an, das Programm zu hören, um zu sein, was wir hier von der Wahrheit lernen können von Daniel, und besonders von dort, was nun noch in der Zukunft ist. Herr, ich danke dir für die Bibel und bete, dass du dein Wort nun wahr machst, richtig sein und zu allen zu hören. Amen. Hier ist wahr mit uns, Prediger Elmer Reimer.
1: Nun, Freund, von da kommen wir noch das 10. Kapitel in das Daniel-Buch. Wir sind nun in der letzten Endelung von der Daniel-Buch. Und diese letzten drei Kapitel sind endlich so aus einer Vision anzusehen. Das Thema von dieser Vision gehört zu der Israel-Nation und der Zeit, kurz nachdem, dass Daniel die Vision hat, und dann auch endlich bald in der letzten Zeit. Wir haben hier ein historischer kleiner Huren, und dann auch der kleine Huren von der letzten Tag. So als ich sage, diese letzten drei Kapitel sollen so angesehen worden aus einer Vision. Da sind einige Bibellehrer, die so denken, dass das noch das ganz wichtigste Vision ist, die Daniel hat. Das kann ja dann auch sehen, aber das ist ein besonderes, ein aufmerksames Port. Da sind gewisse Merkmale, die hier anders sind, von irgendetwas Wort in der Daniel-Buch, sogar von in der ganzen Bibel. Wenn diese drei Kapitel auch zu passen, wo wir die doch einzeln bezeichnen. Da ist noch ein besonderes Merkmal, das hier soll erwähnt worden. Als Daniel das schreibt, wird dort alles prophetisch. Nu, in unserer Zeit, ist als sehr viel buchstäblich erfüllt worden. Viel ist nu Weltgeschichte. Aber da ist auch noch viel, das noch prophetisch ist. Das heißt, dort wird erfüllt worden in der letzten Tag. Manchmal ist das nicht leicht zu unterscheiden, was all es erfüllt wurde und was noch nicht es erfüllt wurde. Da es vorken eine Schrift sind, wo dort eine doppelte Meinung hat oder eine doppelte Anwendung. Da es vorken so eine Schrift, besonders wenn es mit prophetischem zu tun hat, aber auch in einem anderen Zufall. Aber ich glaube, dass wenn wir dort bezeichnen, dort all erfüllt wird, kurz nachdem dort es gegeben wird, geeft uns dort dann Einsicht, tot dort, wat nach prophetisch is, en beet zo als een schletel tot dort, wat nu nach in de toekomst is. Hier nu in dat 10e kapitel, hebben we dat redmaken voor deze laatste vision, die ik Daniel zijn gebed, dat we bechecken als we in dat 9e kapitel waren. Hier is dan ook dat doorzenden van de himmlische bote. We hebben eerst dan de tijd, de stede, en dat redmaken voor Daniel voor de vision. De sleutel, dit kapitel te verstaan, is in den 14e vers te vinden, waar hij zegt, nu zie ik gekomen, die maken te verstaan wat met die volk passeren wordt in de laatste tijden. Dan de vision is verlang in de toekomst. Dat heet dat woord een lange stoot nemen, verdem dat dit woord erveld worden. En dat heeft te doen met dat Israël volk. Daniel zijn volk. Zij waren dat niets van dit wat hier in dit kapitel erwähnt is, heeft ergens wat te doen met de gemeente en deze tijd. En je wilde dit proberen zo uit te leiden dat de gemeente hier in dit gemeente is. Maar dat is ook niet de geval. Dat is je zeer klaar gemaakt dat de boete van Daniel zijn volk reed en Daniel weer een Israëliet. Daar is dan nog wat dat zeer interessant en besonders is met dit kapitel. En je kunt zeggen dat het meest gespannst eindelijk is te tijden. Dat is zo als een schleier op de eerste wereld. De schleier wordt van een korte tijd aan het zijde getrokken, bloos poortwies, zodat we een beet wat door van zijn kennen. Daar is je even niet voor zo'n om de bloos uit nischie, wat zijn wel aan zijn nischie te stellen. Dit is een zeer wichtige zaak. Maar daar is je nog dat het een nutsbordet en nichtbordet invloed zal hebben op zonen die in deemoed dat zijn wel. Dat is de invloed dat op Daniel had, en dat zal ik zo zenden met ons. Niet dat het bloos te mischen stellen wat zenden. We worden hier zien dat het wat inzicht heeft in de inrichting van de hemelse creaturen, beides goede en beze, zonen die afgevallen zijn en zonen die trouw gebleven zijn, dat heet man de engel. We worden hier ook een beet wat zien van de zoten zijn tjenigrijk dat ram ons is. Daar is veel dat in de laatste tijden is van je schreven en je reed worden, en een je maken dan een zeer grote zaak van zo'n, van woont ze maar zeer weinig weten. Wie worden trouw zijn, tot de waarheid zoals dat hier je jeeft is. Dat is ook zo met de hemelse juister, de engel. Paulus zegt in Kolosse 1:16, wils derg aan is alles erschaffen in de hemels en op de aarde, dat te zijn is of dat niet te zijn is, of dat tronen zijn, of de gewaltje, of de regeringen, of de heerschaften, alles is derg aan en ver aan geschaffen. Zie maar dat hij een afdeling maakt, niet bloos met dat wat in hemel is, en dat wat op de aarde is, maar ook dat wat te zijn is en dat wat niet te zijn is. Daar is een rijkdom nu dat niet te zijn is. Mensen hebben nu in de laatste jaren dingen uitgevonden van kracht en macht dat niet met mensenmacht te doen heeft. Dat in deze wereld is, dat wie zo gaan nu niet veel wat van weten. Ik red nu van macht en kracht dat in de natuur te vingen is en mensen zijn zeer nieuwsgierig door mij van uit te vingen. Ons is hier gezegd dat God troonen erschaffen heeft. Dat wordt zonen zijn als de Michael, Gabriel en andere bijzondere creaturen. Die hebben een bijzondere nomen en wie hebben daar geen plot die het woord voor. Maar die zijn engel die even andere engel gestalt zijn en weet zo als harsha even andere engel. En dan zijn er rechtdammen, cherubim en seraphim. Daar zijn harschaften, generalen en zo wieder. Daar zijn krachten. En dan zijn er zonen die beschutzende engel zijn. Nu een van die bijzondere ambten hadden, vallen af en sloten zich met de zoten aan, als die zich tegen God stelt. In Efeze, het 6e kapitel, de 12e vers, zegt hij juist, durch de apostel Paulus, dan ons kampf is niet tegen bloed en vlees, maar tegen harsha, tegen gewaltje, tegen de diestenisweld harsha, tegen de beze juister en de hemelswelte. Nu, zoten heeft zijn engel ook georganiseerd, nu er plaats en een reeg. Dit is zo als een armee tegen de andere. En daar zijn generalen aan beide zijden. Zoten zijn heerschaften, zijn generalen, hij schijnt even zegt, even nationen. En dan zijn er gewenlijke beze engel die even einzelne mensen even zegt hebben. Een van deze beze juist die er verlangen is, dat ze zich en mensen kunnen toezien maken. Dat heet dan dat een mens van deze juiste bezeten is. Die zijn de harsche over de diestenis en deze wereld. Daar zijn deze juiste die even zegt ha, even zoten, zijn weltelijke geschaft. En dan is door dat juistelijke bezet dat in de hemelswelte verjaart. En daar zijn deze juiste die den even zegt ha, even dood. En jo, daar zijn dan ook deze juiste die de even zegt ha, even religionen in deze wereld. Mijn predje vriend zegt dat arm is zo dat poort, religion, is dem zoten zijn geraadste eindeling. Zijn geschaft is religion. We moeten niemals vergeten dat die zoten ons vriend is. En dat zijn ganse ziel is ons aan te brengen. En wanneer hij dat niet doen kan, dan ons zoveel toeleiden als de Heer am loten wordt. O, mijn vriend, God zij dank voor ons Heer zijn schutz en bewaring. Dat is veel weet. Nu deze twee groepen van geestelijke creaturen arbeiden in deze wereld al en die we wonen en zijn een en de andere jagen aan. Maar we kunnen den niet zijn. En manchmal komt de strijd ook op deze aarde op. Die zijn egel en strijd wegen mensenzielen. Dat wordt zich meer bewezen in dem dat we door dit kapitel worden gonen. Nu, eerstens, wie ha hier de steed, de tijd en dat redmaken voor Daniel voor de visioen? Zoals ik een naastel trek aan die de deed, wie ha niet een plot iets het woord voor wat ik visioen naam. Dat is mijn een het woord voor wat Daniel zag. Dat komt van dat Engels het woord vision. Zeg maar dat weer niet een droom. Wees hij sleept niet doorbij. Hij weer bij klare verstand en zag wat. Also, wanneer ik dat woord vision brug, dan weet dat het zo is dat niet een droom is, op een dag wat buiten natuurlijk het is, dat iemand zag. Hier weer dat Daniel. Ik lees nu de eerste vers en dat tiende kapitel. En dat derde jaar van de Perse koning Cyrus, wordt er wat tot Daniel je op een boord, dem zijn nomen Belteschatzer weer, en dat weer woer, over de tijd weer lang, en hij verstond dat ding, en had verstandnis van de visioen. Dat derde jaar van de Perse koning Cyrus, zegt het, dat weer dan ongeveer 4 jaar, nodem dat hij de visioen houd van de 70 werk. Daniel weer nu al een oude man, en weer verlegt ook niet meer in een hoger ambt en de regering. En wanneer hij zegt dat door wat wordt te Daniel je op een boord, kan dat menen in een nieuw weg je op een boord. En wanneer reed daarvan dat de tijd lang weer, meent dat dat het lang wordt zijn eer dat wordt erveld zijn. Daniel verstond wat dat weer, dat heet de weerd, en hij verstond de visioen ook, dat weer zeer klaar. Nu de tweede en derde vers. En die dag deed ik, Daniel, treuren voor 3 volle werk. Ik had geen eten voor zijn smaken, en geen vlees of wijn kwam in mijn muil en ik deed me niet inzalven, maar 3 volle werk erveld werden. Ik neem aan dat het meent dat hij zich niet bode deed voor 3 werk. Waarom hij treuren deed, is ons niet gezegd. En de koning Cyrus in eerste jaar had de Cyrus een bevel gegeven dat de Israëlieten terug naar haar land gaan kunnen. 2 jaar later weer dat maar een zeer kleine groep die terug gaan werden met de Zerubbabel als leider. Die met Ezra en Nehemia terug gingen, weren dan nog in Babylon als Daniel deze visioen had. En dit weer een zware tijd voor Daniel. Hij weer al een oude man en de zaag bracht eindelijke weder tot deze oude profeet. Hij werd nu al 90 jaar oud en hem deed dat zeer wee eindelijk te zijn dat zo weinig teruggaan willen naar haar heimatland. Nu dat hij zo oud weer en Emmahan niet meer en den koning zijn dienst weer, geef hij zich gans en kohan tot hem her zijn dienst. Hij had voor 3 weken gevast, op behoud geen antwoord gekregen. En zij nu wat nu passiert, na de 3 weken, de 4e vers. En in den 24e dag, in den 1e maand, weer ik daar bij den grote river, dat heet de Tigris. Nu is ons de stede geeft, wo deze visioen passiert. De tijd is de Nisan maand, en dat wordt zo zijn als ons april, de 24e dag. De Daniel geeft ons nu never dotemen. Dat maakt het zeer zwaar voor zonen die niet leven dat Daniel dit boek schreef. Wils we hem dit schreef, en ik zei dat weer Daniel, deed met je wisse tijden handelen niet bloos dat jaar, maar zo goor de maand, en zo goor de dag.

Nu komen we bij de visioen zelf. En mij is zo dat Daniel de Heer Jezus zag in een verheerlijkte toestand. Ver dem dat Moses of de Elia deden. Daar zijn immer drie stelvertreden geweest. Moses voor dat gezaad en Elia voor de profeten. Maar Daniel weer een stelvertreden voor de gewisse groep van den die weer in gevangenschap geweest. Am is dat nu gegeven en veruit om moed toe te spreken. Vijfde en zesde vers. Dan hoef ik mijn ogen op en checkt. En zei, daar weer een gewisse man met levend bekleed, die zijn lenden ingewikkeld werden met dat fijnste oefas geld. Zijn scherpe weer zo als een berelsteen, en zijn gezicht weer zo als die blitz, en zijn ogen weer zo als vierfachle, en zijn arms en zijn feet weren en kalia zo als gewikstet messing, en de stem van zijn weerd weer zo als dat geluid van een meng mensen. Nu dit is een andere soort visioen. Nu deed Daniel niet tieren of de beesten zijn. Nu zit hij een man. Maar waar is die gewisse man? In je Bibel leren wel en ik aandieden waar ze leven dat weer. Ze zeiden dan bloos dat het een himmlische ghost weer. Demwijk kan een eindelijk niet aanreicht zijn en doet wat een daarvan ziet. Maar dat is niet dat uitleid van deze schrift, is mij zo. Wij leven dat weer zes tjener als Jezus Christus zelfs. Als Jezus op deze eerd weer, geeft hij veel gelijkenissen en hij vangt vaker aan met die weerd, door weer een gewisse man. En gewoonlijk weer dat dan de Godde zijn of de Godde voda. En tweedens, en dit poort hier en Daniel, is hem ook aangediet en de kleder die hij aanhoudt, hoe hij gekleed weer. Daar is een bijzonder vergelijk met wat Daniel hier zag en wat Johan zag. En Openbaring, dat eerste kapitel, de 12e tot 16e vers. Jef nu obacht op wat het daar zegt. Ik draaide mij aan de stem te zijn die met mij reed. Als ik mij aan je draaide had, zag ik zeven goldene lampenholen. En met mank de lampenholen stond een zoals een mens zijn, die je kleed weer bij de feit. En een goldene gard ram de brust houd, zijn kap en zijn hoor, weer wit als wal, zo wit als sneeuw, en zijn ogen weer zo als een vuurvlam, zijn feet weer zo als je gewikstet messing, zo als van dat en een vuur over je smalte weer, en zijn stem zo als een grote ruisende water, en zijn hand houdt hij zeven stierens, en uit zijn muil keem en schorpet, dubbel snedende schwert, en zijn gezicht weer zo als van de zon en volmacht schijnt. Nu, dat weer ohne twijfel, een visioen van Jezus Christus zelfs. En ik leef dat is ook wat Daniel hier zag. Hij zag Jezus Christus. Niet als een Christus verzien in deze wereld in hen komen, maar beleven zo als de drie jongen en Moses en Elia aan zagen door op den berg. Daniel zag aan als de vertreder voor zijn volk, een rechter en de grote schoophoord, wils gans Israël wordt ook een herd schoop genaamd, groot zo als de gemeente ook is. Moses en Elia waren door als Jezus voor de jinge verheerlijkt wordt. Daniel weer niet door. Waarom niet? Nou, vielleicht wils hij aan al zo gezien houd. En dit is de bericht daarvan. Zijn nu wordt van indruk dat op Daniel houd. Mij is zo bloos een engel of zo goor een hoogbeamte engel, wordt niet haar zo'n indruk, je houdt op aan. Zevende vers. En ik, Daniel, zag die visioen alleen. Dan de mannen die bij mij weer zagen die visioen niet. En op een grote bebe val op aan, dat wordt zo zijn als een eerdbebe, zodat ze wegranden en zich verstoken. Wanneer ook andere mannen bij Daniel waren, weer hij de eentje die de visioen zag. Dat is in te worden van de veelsteden dat bloos de Heilige Geest kon de Heer Jezus klaarmaken tot mensen. En dat is wat hij hier deed voor Daniel. De Heer Jezus zei, Johannes 16, 14, hij wordt mij verheerlijken, wils hij wordt van dat mijne nemen en wordt je dat bekend maken.
Met dem Apostel Paulus wie je dort ook zo, als hij op een weg naar Damascus weer. Als Paulus Jezus zag, zeigte dort die mannen die bij hem waren, hielden een stem over zagen tjenem. Over die Paulus weer blind gemaakt, hij had dem verheerlijkte Jezus gezien. 10e kapitel, de 8e vers. Dan werd mij door alleen geloten en ik zag deze grote visioen. En daar bleef geen kracht aan mij. Dan de kalea aan mij werd tot vernichten gemaakt. En ik hield geen kracht. Daniel weer door nu ganz alleen. Dat is in eenem zin een wunderschöne ervaring van een Gottesman. En veel heb wel ik en met vrede vertaald van zo'n ervaring. Abraham verleidt uur. En schließlich zijn verwantschaft. En hij weer alleen met God. Moses ging naar de hengerste zied van den Borg en de Midian wildnis. En daar bij den brennende bosch weer hij alleen met God. Elia weer daar alleen bij den Bach Gerrit. Ober daar weer hij alleen met God. Jeremia moest zij alleen pilgeren en zien leven. Ober God weer met hem. Johann Baptist weer alleen in de wildnis, ober God weer door. De apostel Johannes weer verbond, op den Insel Patmos. Ober God weer door, bij hem en jef hem, wunderbare visionen. Er zijn zo vaken mensen, die topkomen willen van een grote gebedsstund. En dat is je dan ook goed. Ober vriend, hast hem al geproefd, alleen te zijn, met God? Dat is waar God zich tot die openbare wordt, der ik zijn woord en je bed, alleen met God. Mensen vragen mij manchmal of ik daar ganz alleen zie in de radiostof, waar ik deze programma abschnakken doe. En de antwoord is eindelijk, nee. Ik zie daar in de stof met al die deren toe, en ik zie alleen, aber alleen met God. En ik zei die vriend, dat is wunderschön. Mij is zo dat man God te mij reden deed. O, hoe de Heer mij door manchmal zo'n wunderschöne vrede geeft en de stof alleen met God. Dat is van God dit kleine biet leem van een charpa nemen kan om God zijn woord uit te geven. Ik zei, vader, dat is wunderschön, vriend. Hij is die dat woord kracht geeft. O, dankzij dat je voor mij beter doet. God zij dank. Nu de 9e en 10e vers. Doch hield ik de stem van zijn woord, en als ik de stem hield van zijn woord, weer ik in een diepe sloop op mijn gezicht, met mijn gezicht, maar op een eerd. En zij, een hand deed mij aanscheren, en die stelde mij op mijn knieën en op dat binnenste van mijn hang. Daniel weer schijnt bewusteloos geworden, en dat is niet te weten hoe lang hij daar zo is tot weer, plat op de eerd. Dat schijnt zo, dat de Heer Jezus verschwongen weer, en als Daniel tozik tjeem, vond hij daar dat een engel naar hem gekomen weer, en deed hem daar deine. Een hand help hem op, zodat hij op zijn hangen knieën daar weer. Dat schijnt zo, dat de Heer Jezus nu een engel nu am geschikt haft, zodat hij am kan weten laten wat het alles meint, en ook zijn gebed te beantwoorden. De vrouw komt dan ver, wer wir de engel? Na, wie kennen je niet in de weten, aber mij is zo dat wir de Gabriel, een van de hechste van de ganse engel deiner. Door wir andere tijden gewaast, als de Gabriel tot Daniel weer geschikt worden. Aber so als ik zei, wie weten dat niet in neem, wils des engel zijn nomen als niet gejeefd worden, zo als op andere toeval. Wie worden dat door nu door beloten en worden dat nächste mal terugkomen naar dit kapitel en ook een beetje meer zei van des 10e vers. Also, wat dan? Gottes zegen, mijn vriend.

0: De klok is drie.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Waschwiesertum Fredmatgott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte, Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potjasch.

0: De klok is drooi met 30 minuten.
1: Welkom te het programma bij de Brie, Mam te Mam. Dit is een programma waar mamas zich ondereinander moet toespreken.
2: Hallo en welkom hier bij ons Mam te Mam programma. Dit volgende programma is opgesteld van Mary Fair. Ik wens je een gouden ontvang.
3: Hallo, welkom te een leven gevreden. Mijn naam is Mary Fair. Dankjewel voor het terugkomen. We zijn in deze podcast waar we van reden van wil Jezus een onderscheid maken in al ons leven. Wanneer zijn in de wereld en zijn door je oren en uifel, dan vangt de kamp aan met een zware uifel. En zo dat we zeldzaamheid in de wereld en zijn en zo in de rieten van controle. En zo gouden uifel als arbeid. Ne gouden uifel gaan als ons handgevende God en arm ons loten wezen waar ons arbeid veelt in ons zelds. Mijn dad redde laatst van een maand dat van je video's merken en hij had gezegd dat hij deed een poor lied voor in een darpa en vroeg wer beëindt deed een scherm meer. Want de maand zei hij deed, dan kreeg ze een piet. Maar want de vrouw zei zij deed, dan kreeg ze een haan. En zo hij jet nu deze een paar lied en vraagt hij dan wer beëindt een scherm meer en dan zegt de maand ik doe. En dan sagt der Mann, okay, dann kriege ich ein Piet. Warum Piet heute dann wird wollen? Und schwottet er brünet. Dann sagt der Mann dann, und dann sagt die Frau, nee, wir wollen das andere. Und so, dann sieht der Mann, ich kriege da eine Hand. Und so, wir lachen da an, aber du hast ein bisschen Wahrheit. Und dort, wann wir wirklich mit Wahrheit sein von uns selbst. Wie sagen Dinge, es ist bei uns heim, auf der Mann die Bexen an, aber ich sage ein Wort von der Bexen, ich kann anhören. Aber mijn naam is dat hoop van het heim, maar ik zie dat je nek en ik zei aan welke waarheid rijden zal. En deze dingen zei wie gewoonlijk, weens dat is te lachen, maar in werkelijkheid, du assen was het waarheid aan. Weens wie als mensen, wie zijn zeldzig en wie willen ons een waag. En zo, wie als mensen, wie hand gewoonlijk niet in gouden middelgrond van het hemte dit. Als je gerade mensen, du as de vroeg af, einfach nisch te zijn, en wat niet veel geacht wat zij te zijn heeft. En dan de andere ziet, waar mensen feiten dat vroeger zelfs al een leraar zijn. En zo, ongeacht God zijn woord en zijn leraarschap, als dat zwarte ving, waar er een middelgrond is, en waar er een baag is, wat we kennen God, waar we kennen God eren en onze eigen. En zo, hier is het denk, wanneer we kijken nu God zijn woord, dan kan we zijn, wat God wil hebben van de eigen. En wie kan ook zijn wo zinvol en zalzig wie zijn en wat we door kunnen met doen. En niet bloos dat God geeft ons de kracht door den Heiligen Jezus dat we immer dollar kunnen omanderen, dat we kunnen de eeuwen hebben wat door God hier in de eeuwen is. En zo, wie reden het laatste maal van wo we zullen welig zijn onze mannen en de leraarschap te zaten en wo we kunnen leven zodat God hem hier is. En zo, in de Bijbel door da wird die Eihe viel von gered, von wo dort ein Bild ist von der Gemeinschaft zwischen Jesus und der Kirche. Und wo auch die Sälen er früher so leben, als Jesus der Kirche dort. Und so, da sind einmal ein paar Lied, wo sich in der Counseling-Stufe nennen und proben Help zu sehen mit so einer Dinge aus, oh, hei läuft mir zu viel, oder hei der zu viel für mich, oder so eine Stort Dinge. Dort ist gewöhnlich, dort ist wenn's wie twee sind, und wir wollten nicht, was wir damit sagen. Und so wie, als Menschen, wir wollen uns einen weich. Und so Gott ist gnädig und er hilft uns. Und ich bin so dankbar, wenn's Gott blieb ohne Arbeit in uns Leben, in unser Eihei, in uns ganzes Leben, der Teil du anschaffen. Wir wollen niemals vollkommen sein hier an. Wenn wir Kinder haben, wir können dort von jung und sein, dort die gute Dinge mal entgeliert, über die Dinge, wo die sinnvoll sind, und salzig sind, die kommen ganz für Salz. Dort sieht einer von ganz clean an. Und so, die gute Eihe, die passiert nicht bloß aus sich selbst. Eine gute Eihe wird gebüht. Und die sind, kommen von wo wir uns selbst nur dem Herrn Hand geben, in Arm freuen, wo er kann in uns schaffen, in Arm ehren, und so, dass er uns wird wiesen, wo wir keine Gott ehren der Eihe haben. En zo, wie kan einer den anderen doen, wens wie ne Ehefurcht haben für den Herrn? Ik wens ik kan zijn, ik mijn ambtje hond het nog allemaal zo fijn gedaan. En we hond het al uitgevangen, maar dat is niet zo. God is onze arbeid in ons ook. En hij wordt ook zijn wat we sterven. Maar je dollar wie leren van God. En wat hij heeft te zijn in zijn woord van de eier. En wat hij wil hebben dat de eier zal looten. En wie ons allemaal dollar doen aan hand geven te arm. Je dollar dat hij ons aanbrengt, zodat we kunnen de eier hebben wat aan eieren dat. En zo, einer hier einzige Mal, dat jeder Partner, de Mond en de Früh sollen 50% geben. Aber dort ist nicht so. Jeder Partner soll 100% geben. So, wenn es wieder von reden von, wie viel ich soll geben, wie viel du soll geben, dann habe den Punkt all gemisst. Paulus sagt in Epheser 4, Vers 24, Bad 33, wo er redet, die Männer in Frühes. Er sagt, dass die Männer sich in die Frühes größer Gott aus Christus seine Gemeinde Gott wie, in sich selbst für ihre Hand geben dort. Weil wir hier mehr in der Polis dort nicht sein, Männer, die haben Autorität über ihre Frühes. Er sagt, Männer sollen ihre Frühes so gut sein, als Jesus der Gemeinde wie. Und so, den Mann seine Lehrerschaft in der Eier, ist nicht einer, der wird ich da alles regieren und ich soll alle Entscheidungen machen und meine Früh soll so sein. Wenn wir wollen verstehen, wo ein Mann soll seine Früh laufen, dann soll wir kicken, nur wo Jesus seine Quark laufen dort. Und dann muss wir kicken, wo dort Jesus für die Quark. Und Paulus, der dort umboren, dort Jesus, der läuft die Quark in eine selbstgebende Läufe. Und so Jesus gibt sich selbst für die Quark. Heu läuft er so viel, dort heu wir wahrlich dem für ihr Leiden und für ihr Sterben. Dit wies ne selbstlose Läufe. Das ist ein Läufe, wenn der wird gejift von den Mond, dort ist ne Läufe, wo du nur siegt, nur der höchste Gott für seine Früh. Und das ist ein Läufe, halb ein paar Lied, dort die kann durch die schwanste Tiden kommen, wo in ihre Eure nennt. Und so, das ist ein Läufe, der wird gejift, wenn der Partner dort traf oder nicht. In Römer 4, Vers 8, du sagst, über Gott weiß an seine Läufe durch an, dort Christus für uns starf, aus wie noch sind da wir. 1. Johannes 14, Vers 10 sagt, durch dit sei wie, was Läufe wirklich ist, dort wir nicht unsere Läufe für Gott, dort wir seine Läufe für uns. Dort hat uns seinen Sehen schickt, uns die Sünden aufzunehmen. Dort ist dieses Art Läufe, was kann euch taub holen. Dort ist This is our life, wo Gott zu beraten, wo die Männer sollen ihre Frühes laufen. Und ich glaube auch, dass wir als Frühes sollen auch unsere Männer sich laufen. Aber hier redet Paulus besonders nur die Männer. Und so, wie kann so eine Art Läufe geben, wenn wir den Läufe von Jesus Christus erfahren haben? Und so, Jesus, was, du wir noch, dass Jesus läuft mit einer heilenden Läufe. In Vers 28 und 27 sage ich dort, dort heu ar heilen können, aus heu ar ihr mit dem Wut, so aus mit Wut er gewaschen hat. Dort sei in seine Ehen nicht plagig oder verknutscht, aber heilig und aschelig wie. Wort der Jesus in 1. Teil des 3. Vers 5, Feier Bad 5 sage ich dort, über aus uns freundlicher Gott in Heiland, für den Tag kommen mit, weil Gott heu alle Menschen wie, rar hei uns, dort wir nicht, dort wir Gerechtigkeitsworten abzuwiesen hatten, dort wir sie eh nicht mitleiden. Wir waren dadurch nie geboren, dort hei uns wasch, und durch den Helden Jesus nie leben jäuf. Wir haben uns dort nicht verdient. Wir haben noch nichts getan, dort uns dort traf, aber Jesus, der dort für uns. Hebräer 10, Vers 22 sagt, dann weil wir nu mit Wahrhaft abrechte hat, mit einem Wahrhof jetzt abrechtet hat, in Fossen glauben nur Gott gehen, mit gereinigten Horten und los von bösen Gewässern in uns Körper gewaschen mit reinet Wutter. Von der, dass Jesus die Kirche gereinigen, durch sein Wut. Johannes 15, Vers 3 sagt, ihr sind all durch das Wut gereinigt, dort ein Gehund gerät habe. Wie sollen, was Jesus hat getan für uns? Und wo wir das brücken, wenn wir reden von der Eiheit, und wo ein Mann soll seine Früh laufen. So Jesus asked the Brigham, and how did physics result in the brute around me, what her eindach what unborn? And that what how how did the brute around me as their sin wood? And that what you brought us in water, what the ans amadala that rain washen, from all the dinger, what the nicht von arm sein. All the dinger, what ans down andere nicht merken, or what ans, wo ans dort wahrnimmt, dort visa loten aus arm. En zo, so, wo wil dat loten? Want we reden van wo een maand kon zien een vroeg leuven met een helle nederluif. En de luif van den maand, voor zijn vroeg, zal zo'n soort luif zijn dat hij het hechtste goud wil voor zijn vroeg. Zo luiven er luiven dat hij wel er amadala zal helpen dat zij zal zo loten als Jezus. En zo, so, hier is het ding. China kan't ons maand en China van de keine Kant in der Früh, so gut aus du, bitter Gott. Und so, dort als wenn's der Mond, Gott den Mond berauben, dort heute soll der jässliche Lehrer sein in Eihei, in dort Heim, in der Familie. Dort als worum Gott sein Wut, der den Mond so berauben, dort heute soll sie in der Früh, so steht laufen. Dort als ein Hüher raub. Wenn wir wieder reden in Epheser 5, Vers 28, 29 und 30. Hij zei, so zullen ook de mannen er vrouw groot zo goud zijn, als er een ene kerper, wer zijn vrouw goud is, als zich zelf goud. Nog af kunnen zijn ene vlees verschmieren. Een mens verzorgt en nährt zijn kerper, zoals Christus dat voor zijn gemeente uit, wil het gegeleerde aan zijn kerper zijn. En zo de mannen zullen er vrouw leven met een zelfgevende leven, met een helende leven, en wie kan zijn dat het ook zo een tevredene leven zijn. Wanneer een man vroeg zich bevrijden, dan zijn dat een vlees. Zo, wat allemaal wie doen, een tegen een ander, dan wie te ons zelf. Zo, wanneer een man zijn vroeg zo leven, dan dat hij zichzelf leven. En hier is het ding, de leven in de respect wordt, hier wordt van gereed, de kon dat glu zijn tegen de oehe. Wanneer wie doen onze mannen respecten, dat als een veel geratere chance dat zij ons woorden zou leven als wat de Bijbel zegt wat zij zal. En krijgt ze ook krijg anders. Wanneer de mannen ons zijn er vroeger zou leven, dan is er een veel geratere chance dat zij antwoorden zou respecten als de Bijbel wel gaan. En dan weer in vers 31 zegt dat dit is waarom een man van vader en moeder verloten wordt en met zijn vrouw taupt zijn. En de twee woorden een vlees zijn. Dit is een geroutet geheimnis, en ik mein door met Christus in zijn gemeente te schilderen. Over allemaal, je mannen zullen je vrouw groter goud zijn als jezelf, en de vrouw zullen zo zorgen dat ze er mannen achten. Paulus, dat hier nog meest krijgt, dat zal je Eva zijn. En wie weten dat dat is wichtig, wens hij dat ware betonen, waar een man zijn vrouw zal leven als hij zichzelf deed. En zo zeg ik al zeer, wie als mensen, wie zijn zelfs je mensen. Wie doen feiten voor onszelf. Wie willen gaan de andere mensen zullen zich bezorgd zijn om ons. Maar wie zullen dollar beduurd zijn, wo wie kan den andere mens ons partner doen en leven, als wie zijn beduurd om dat zij ons doen en leven doen. En denk me aan, want in de oehe van de maan en vroeg, zo beduurd weer om den anderen als zij aan zichzelf zijn, wat van een wunderschöne oehe dat kunnen zijn. Wie als Christen, wie kan bloos deze soort euer haan wens, wie hand Gott in zijn heldien jes, wat ons halten dat en wat ons amadolle omanderen dat, en dat ons wiesen van wie zeldzig zijn, en wie wie zullen dingen opgeven, door als grote hoepning. En zo, wie kan als Christel, als een christelje euer een grote beeld zijn van hoepning te deur om ons, dat wie kan een schöne euer haan wens, wie doen Jezus hand en dat hij ons amma dollar dit om anderen, dat ons amma dollar nu om zit. Zo, wie willen het nächste Mal meer van reden van wo wie zullen einer den anderen leuven, wens de Bibel haven doel te zijn van wo wie ons zullen einer te den anderen abstellen en wat van de vrucht du zal rückkomen. Zo, dankschein voor met ons top zijn en dan zijn we ons het nächste Mal, wann wir wieder reden van de Eheu.

0: Na jo, as wollt wie einverstohne, heit jetz sich, des a döns an, des ach sei a Schmack an. Oba, hei moit doch, dat des a döns nach en interessanten Baden haut. Oba nu haut a tjeine tiet, sei wolle Mädag ete, hei stahl des a döns bis sich in a Stohnenner. Als hij op een hond in zijn stonijn kwam, nam hij water de deus in de hand. Puilt zo lang raam aan bodem, bet hij zag dat toe een feder wee. Hij draait op een knoopnap en met eenmaal jengt de bodem op. En ohne uit een bodem val een grote steeds dieren ziet ruiter. Wauw, dat ze ziet, kon mama verzeipen, en dafür kon ze am tien beter zeipen. Hij rand schwen, ne de mama en zegt, mama, zet wat in deze deus benne wie. Deze deus houdt nog een tweeden bodem, en daar valt de zeig ruit, de dieren zeig.
1: Wat voor een Errungenschaft en dating. En we kruid wie sie ne freit. Nu wollte sie genoeg geld hebben om verarmde Beter te tjoipen. Disse freit wolle doch met sie ne Mutter deule. De wot sich bestemd met am met freie. Oder doch sie anders?
0: Na. Dan moet het de zeig treed brengen, zei de mama. Wat? Du hast doch deze deus gekauft. Wie worden doch deze dieren ziet nicht treed geven. Nee. Deze heet nicht angst. Wie hebben bloos de deus gekauft. Lili zeigt Oswald an en zegt, weetst du wat? Mama weet wat rechtig is. En alles wat mama al gedoen heeft, einmal auch nach Gottes sehen über allem.

De mama je treedt naar dessen rechten huis, bracht dat ze ziet, de man zet zich dat aan en zegt, nee, dat je geeft aan. Je hebben dus thuis betoeld dat we daar bijna en gaf haar zo gaan nog een adres waar ze dessen dieren staf vertrepen kon. De mama dankte hem stelle God. Ze jens door haar van waar ze de adres houdt en werd. Zij treft zoveel geld, dat ze kon ook eetje getrepen, ook kolen, voor beetje voor Oswald en dan nog een beste geld om ze te gaan leiden. Zij wie God zo dankbaar voor deze viering.

Zij kwam naar huis en schreef een brief aan Ruud. En Oswald wie nu zuidlijtlich. En hij blijft dat God werkelijk zijn zin schenkt. Op die mensen wonen Emma eerlijk zijn, zo wie zijn mama. En Lili schreef een brief. Alle brief schette ze af. Op aan deze tijd lag Ruud im Krankenhuis met een zeer schwarm hart, weil sie wusste nicht, wie dat geld genomen had.

numedach jent ana de tietsche enteipe apen bezo. Osse al apegaus wie, faller en, zij had de tjelt verjete, wel nu moest zij verwalte de tjelt als ruut num krankenhuis wie. Zij kom schwind treed, de dier stond een bestje op, en wat zag ze do? Helmi had kraai den knipsbiedel opgemaakt en vijf moed uit dem in de hand genomen. Anna mag schwind de dier op en zegt, Helmi, wat deest u do? Helmi zet daar aan en zegt, wat schreist u op een ganse huis? Mama feilt zich niet goed. En daar stond al tante Walten henne. Anna, wat is passiert? Waarom schreist u zo? Jo, zei ze, weet ze wat? Ik had de tjelt huis vergeten. En nu als ik treed kwam, heb ik Helmi erwischt hier in het tijd. Zij helpt den knipsbiedel en heeft de vijf moed in de hand. Tjet is armel in de hand, Nana. De mama tjet gans bezorgd, oba ook zij opgericht, ihre dochter. Helmi, is dat woord wat Anna nu zegt? Helmi had nu geen andere wol. Zij moest nu gestoen wat ze gedaan had. Zo, Anna, zij nemen nu dit geld en gaan eindhepen. En du, Helmi, tjemst met mij in de grootstoel.

Hallo Tjenja, hier is Tante Erna. Ik weet dat Jezus heeft de Tjenja lief en dat hij wil hebben dat de Tjenja zelden naar hem komen. En daarmee wil ik je een korte aandacht vertellen waar je Tjenja alle dag een beetje meer van Jezus leren. Nu komt Nodra en haar zeggen naar wat God zijn woord te zeggen heeft. En deze aandacht komen van dat boek Jede Dag met Jezus.

boven de valtje. Eerst wil ik in Lucas kapitel 11, versus 1, bij 13 lezen. Je zegt, het is dit. Dat zijn ze ram, als Jezus op een gewisse steed in gebed weer, en dan ophield dat een van zijn jongen te hem zegt, haar leer ons beden zo als Johannes zijn jongen beden leert. En hij zegt te aan, wanneer je beden, dan zeg ik zo. Ons Vader in hemel, die nome zal heilige hulle worden. Laat dien rek komen en dien welle op de eerd zeer doen worden als in hemel. Geef ons dag voor dag ons bruid en vergeef ons onze zinden, wens wie vergeven ook alle die ons schuldig zijn. En leid ons nicht in die verzekering neemt, aber bewoor ons voor den buizen. Dan zegt hij te aan, waar wordt dat zijn, want van jund weer meiden in de nacht, wordt ne zinnen vriend gonen en zij. Vriend, lie mi drei bultje. Wens eine van mine vriend es ab zine reis bot me gekomme, en ik heb nischt am verte zaten. En van de van berne dan zei wood, bode mi nich, de der es altuje schlote en ik zie met mine tjenge al in bad. Ik kan nig abstone in die de jeven. Ik zeiend, van hij ook nich wird abstone am de te jeven, wens hij zijn vriend weer, wordt hij ober abstonen en arm geven wat hij brukt, wens hij ze onhullend weer. En ze zei ik te jint, vreugd en jint wat je geeft worden. Zeekt en je worden vinger, klapt aan en de der wat jint opgemerkt worden. Wens wer door vraagt, krijgt en wer door zeekt, vingt. En wer door onklapt, voor dem wordt opgemerkt. Kan je jint een voeder denken, die zien en zien, wordt een steun geven, van die arm de bruidvrouw wordt, en van die nou een versvrouw wordt, arm een slang ombeide wordt, oder die arm een skorpioen geven wordt, van die arm nou een eevrouw wordt. Want je dan, die je schlecht zijn, doch weet je de tjinger te geven wat geld is, welveel meer wordt je voor den hemel, die den heilige geest geven, die am dunne vrouw. Boven die valtje. Dit is een miserabele dag, gromzeit Edward als hij en zijn vriend Leonardo tuk naar huis gingen van de schuil. Zij posten zeer op waar zij stoppen deden, wegen door weer zoveel water en bloed alle wegen op den voetstich. Ik na dat ente waren, lacht Leonardo. Die ente vrees ik zeer voor al dit woede. Zij gingen een engstje wieder en dan zei Leonardo. Dat is schwer te geloven dat door wiet boven de waldje, door schijnt de zon. Edward keek nap naar de donkere waldje. Een regen traf hem kracht in uw. Wat weet u dat de zon door boven nog immer schijnt? En zijn donkel aan deze dag is dit, vroeg hij. Einstein twee vloeien mijn mama en ik naar Canada met een groot lafschap, antwoordt Leonardo. Dat we correct zijn de reinische dag als dit, als we luis vloeien. En hier aan je weer dat zeer donkel. Maar als dat lafschap eerst heel boven de waltje weer, dan weer dat klare zonneschijn. De waltje wordt van onje kant zo donkel en schwaar lijken, weer van boven gans wit en de leid zo weet als water. Dit interesseert Edward en hij dacht den ganzen weg naar huis even wat Leonardo gezegd had. Als hij eerst thuis weer, vroeg hij zijn mama, als dat werkelijk zo weer, dat boven de waltje, wie boven den regen de zand naar haar machine deed. En mama zei, ja, Edward, dat is de waarheid. Is dat niet wunderschijn? Want wie kunnen napvliegen, even de waldje even, dan worden wie kennen de zon zijn. Zij checkten beide nap naar den donkeren hemel en dachten even den schijnen zonneschijn, daar het wiet boven. Zij wisten dat regen weer een goede zeeën en dat land veel den regen. Oba, dat had nu al meer deel in eind gereend en zij bangden zich al naar den zonneschijn. Met eenmaal zei mama, wie kennen niet werkelijk door hier boven opvliegen, even den regenwaldje,
aber wir haben vergewaltigt in uns Leben. Schwere Tide, wo wir uns so feilen, dass alles es dichte rund um uns. En even zinne woordje kennen wie Gott overkomen. En Gott is immer bereid ons te helpen in al onze troubles. Zijn lijf geeft ons al de kracht wat ons veelt. Ze gaan in de schwanste tijden. En denkt wat dunkel en dieste zich dat speert im leven. Zijn lijf deed immer schiene. Hij versteht kracht wat ons dat geeft. En wanneer we onze zorgen en troubles nu aanbrengen in je bed. Dan neemt hij die van ons weg en geeft ons een ware vrede. Dat is als wanneer hij ons heel even onze troubles opheven deed. En dan is ons leven ware klaar en dag. Edward vreed zich dit te horen. Hij had dat al meerdere deel schwaar gehad. Dat weer niet allemaal zeer leicht in zijn heim. Zijn papa had een grootscheine arbeid en de geld weer knap. En zijn kleine zuster wie ook zei krank en er medicijn wie ook zei dier. Hij vindt zich manchmal zo als de waldje trekt en zei rauf op zijn familie. Aber wat zijn mama zegt, juif am fresh moed. Hij wordt zich einig, hij wil zijn troubles all op haar God brengen. En am vertrouw dat hij alles in zijn hang houdt en wil zorgen voor zijn familie. Nu heb ik ook nog wat vrouwen voor die. Hast du troubles in Zarje? Brengst du die naar God in je bed? Wanneer de beden des, gelijfst du dat God die hier deed? Hast du een vertrouwen dat God wat Zarje voor die? De Bibel zegt ons dat God hiet onze je beden. En hij weet wat ons veelt. Hij wil hebben dat wij ons vertrouwen op hem zetten en niet proberen alles in onze eigen kracht te doen. Hij wil jeder ons zijn zegen schenken en ons vrede en vrijheid geven. En onze eerste uitwendig leren is in 1 Petrus kapitel 4 vers 7. Daar zegt het zes dit. Schmied al jene zorgen op hem. Hij zorgt voor jent. En onze leer in deze geschicht is, breng die zorgen naar Jezus.

bedankt zijn, Tjenja, voor aan je schuldzijnen om deze aandacht te hartje. En ik word me ook zeer vreden, want je wordt een extra zware hartje willen naar de aandacht van iedere dag met Jezus.

0: 30 minuten.
1: Nu geven we aandacht uit het boek De Herr is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Fri en Plotitsch Evazat.

The clock is ticking. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bijbel?

Herr Jesus Christus, ons Heiland, ik bid die van der aan en ik dank die dat u ons die woord gegeven hast. Ik dank die voor die leven, voor die erbormen, over ons menschen. Ik dank die dat u voor ons leven einen zern en een ziel hast, wat nu we streven zullen. En ik bid dat u ons ook helpen moest, dat we dit recht erkennen en ook ons toe verzaten, dat we dort erfallen, wat u ons op deze eer gestalt hast. Help ook van der, dat we die woord verstonen, dat het ons ansprechen kon en ons eine Halb zur Seiligkeit waren. Ich danke dir für alles Gute an Jesus' Namen. Amen.

Voor de komende week wens ik alle toegeren God zijn bijstand en hulp en zegen. En we willen ook, zo God ons genoeg heeft, door het programma weer uitstrolen. En laden ook alle toegeren aan ons ware toegeren. We worden nu ook welig bij ons im Gottesdienst moeten begrijpen. Onze Gottesdienste fangen zondag klok 9 uur morgens met zondagschool aan. 1 klok 10 met den Hauptgottesdienst en zo uur is klok 6. En nächstitten kan op 22 blauwen uur.

Andere programma zijn alle op cd's te hebben. Een cd met 2 programma kost $10. Check dan het geld met wanneer je dat bestalen. En wanneer je niet in Canada wonen, ken je deze programma van de station waar je de hier krijgt. De nummer voor dit programma is 655. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, vraag nu dat programma nummer 655.

Maar niet deze programma te zijn zijn, laat ons toch weten. We danken voor jullie beden en financiële ondersteuning die ons het meidig met God zijn woord uit te strolen. Mocht God jullie rijkelijk zegenen. En nu verafscheiden we ons waarder van jullie. Want God had zowel hier een wederprogramma door de zending Licht vom Evangelium am einen Weg op dezelfde steed en dezelfde tijd. En wanneer die vrouwen of de bemoedigingen te de vandaagse zending hebben, schrijf ons. Onze aanschrift is Licht vom Evangelium 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. En nu nog Gott met jünt, wat jens am einen Weg war der Heere.

0: The clock has eind.
1: Lukas kapitel 8. En dat neemt zich zo aan dat Jezus bult doorop dat hij alle ere steden en daar bij jenge en predigt tot evangelium van Godesrijk. En de 12 jenge chimen ook met. En ook een jevrouw is die van beide jeste en krankheden weer geheild worden. Daar weer Maria van Magdala, uit die 7 beide jeste uitgevoren werden. En Johanna, de vrouw van Chusa, de Herodes zijn geschaftsverwalter weer, en Susanna, en vele andere, die van erfemeien gejeefd hadden, voor hem te zorgen. En als zich veel volk taub gesammeld had, en andere nog van alle Städte kämen, red hij durch ein Gelegnis. Da jenk ein Mann rührt, sein Sohn zu säen. En als hij säet, voll einget besiedem weich, dat ward verkleint, en de Fehl kämen en freiten dat ab. Einget voll ab den Stein, en sobald als dat abkäme, verdreh ich dat, wils dat nicht Fechtigkeit had. Wat davon voll manke Disteln, en de Disteln kämen ook ab en steckten dat. Aber wat davon voll ab Göde ied, dat kämen ab en bracht 100-mal so viel. En als hij dat gesagt had, schreeg hij, wer uhrenhaft dem Heeren, dem lot Heeren. Dan vroegen zijn je jinge aan wat het Gelegnis te bedienen had. Hij zei, Jünd is dat je jeeft, de geheimnissen van het Gottesrecht te weiten. Te de andere ober red eik een Gelegnissen, dat ze door nou tjitjen kennen en dat ober doch nicht seinen, dat ze door nou horchen en dat ober nicht verstonen. Dat Gelegnis is dit, dat zoot als God zijn woord. Dat an de ziet waag zijn die dat heren. Dan kämt de beiser vriend en neemt aan dat woord uit dem hart waag. Aber dat ab den Stein zijn die wann ze dat woord heren, dat dan met vrijheid abnemen, aber ze haben nicht wartelen. Ze gleiven een je tijd lang, aber wann eerst Versetjungen ewa aankomen, vallen ze af. En dat wat man gedisteln voll zijn die dat woord heren, die dat dan aber van de zorgen am leven, van den Richtum en den plezier steken loten. Dat het niet vrucht brengt. Ober dat zoot ab im goden land zijn die dat woord heren en dat abrechtig en een goden hart abnemen en geduldig blijven, bad ze vrucht brengen. China wordt een lamp aanstetchen en die dan met een gefäß bestelpen oder onje dat bad stalen. Hij stelt die ab im lampenhöhle, dat die neinkomen, dat licht seinen kennen. Willst du erst nischt so stel je heulen, dat het niet woord fern dach komen, en nischt so verstärken, dat het nicht wort gefungen en onder het licht gebracht worden. Seid versichtig, wil je horchen. Wer immer door haft, dem wort meier gejeeft worden. Wer aber nicht haft, von dem wort ook dort genomen worden, wat hij dacht, wat hij houdt. Dan chimen sie je Mutter en Bräuder noch am, en können aber wegen dat viele Volk nicht dicht bekommen. Dan wort am von wem gesagt, dat sie je Mutter en Bräuder büten stunden, en am seinen mochten. Hij ober zette aan, mijn Mutter en mijn Bruder zijn disse, die God zijn woord heren en donen wat het zegt. Nu neemt zich dat een bestemden dag zo raam, dat hij en zijn jinger in een boot neinstehen. Dan zet hij te aan, wel wie ewer dat meer nu de andere ziet voren, en zij leden los. Jezus ober schleip hen ja wees aan. Dan chijm een gewaltiger windstorm ewer de meer. Zij schreeuwen zo veel water in dat boot, dat ze aan je voorweren. En zij chimen en wirken am ab en zeden, Meester, Meester, wie kommen am? Dan stund hij ab en beschwichtigt den Wind in der taubende Wota. Dan leidt de Wind no en dat ward ganz stel. Hij aber seht, wo es jen glauben? Aber sie verchten sich en staunden en zeden einer zum anderen, wer kon dit seinen, wie zeihaft ein gebeidendet Wort ewa Wind in Wota en da gehorchen am? Dan fuhren zij Eva no de Gadarena erjeend, an de andere Sied van Galilea. En als hij ab dem Land nabsteeg, bejeend am ein Mann van de Stad, der al lang bei se Jester gehad had. Hij had keine Kleider an en leeft ook nicht in ein Huis, aber blijf in de Gräwe. Als hij Jesus zag, schreeg hij los en fall ver am Han en zeed recht lüd, wat heb ik met die te dönen, Jesus, den höchsten Gott zien sehen? Ich bed, quäl mich nicht! Wilt zij haar den anderen jes geboden, uit de Mond rüte komen, wilst zij haar am al lang geplocht. Ze hadden am vast genomen en hang en feit met Tjeden gebongen. En doch, wann de Sotan am Eva tjeim, reit hij de Tjeden twee en ward van am in de wildnis gedreven. Jezus vroeg am, wil hij heiten deid. Hij zei, Legion, want zij had veel bijze gesten aan zich. En zij praatten hem, en niet aan afgrond nennen te schetten. Door op den Berg groost een grote herd schwien. Dan praatten zij hem, dat hij aan zo loten en de schwien aanvoeren. En hij juifte toe. Dan voeren de bijze gesten uit de mens uit en voeren aan de schwienen. En de herd moorreicht über een steile kont en meernen en versopen. En als de schwienshoort zagen wat passiert wie, rannten de naar de stad en ook op land en vertelden wat geworden wie. Dan gingen de menschen heen te zeinen wat passiert wie, en tjemen naar Jezus en vangen de man uit den de bijze gesten uitgevoren wieren. En aan wat tjem aan je vorcht, als zij de man vernuftig aan denken en je tjeleid bij Jezus zetten zagen. En die dat gezeinen hadden, vertelden aan, wel de bezetener weer geheilt worden. Dan kwam dat volk van de ganze Gadarenische am Jeend, taub en prachten aan, dat hij er Jeend verloten soll, wils aan had een grote angst gepakt. En hij stich aan het boot aan en voer treeg. De man uit den de beise jester uitgevoren wieren, prachat Jezus of hij bij hem blijven kon. Op bij Jezus scheikt am waag en zeed, go naar huis en vertel aan door, wat voor grote dingen God voor die gedaan heeft. En hij ging terug naar de ganze stad en vertelde wat Jezus voor grote dingen voor hem gedaan had. En als Jezus terugkwam, nemen zij hem op, want ze hadden al alle naar hem geluurd. Hierop dan kwam Jairus, een leider van de Judenschool, knijt voor Jezus aan en pracht hem naar zijn huis te komen. Want zijn einzige dochter, 12 jaar oud, lag gestorven. Aber während er ging, drängt das Volk an. In einer Früh, die all 12 Jahre geblatt hat, und alles, was sie zum Leben brückt, verdachtet hat, und doch von keinem kann geheilt worden, schäum von hängen an Jesus nun, und fällt am bloß um Kleid, und ab einmal hielt sie ab mit Bleiden. Dann seht Jesus, wer hat mich angeschiert? Als sie das alle verstreiten, seht Petrus da am, Meester, dat volk drängt en schift die, en du fragst nog wer die ongeschiert haft? Aber Jezus zegt, mi haft wer ongeschiert, als feil dat een kraft van mij uitging. Als de vrouw zegt dat zij damit nicht kon geheim blijven, fängt sie an te zetteren en keim en schmeidt zich ver Jezus aan, en zegt er am, door ver alle menschen, woran sie an ongeschiert had, en wo sie futs wie geheilt worden. Dan zegt hij te ar, Tochter, die in Glauben haft die geholpen, go in Fried. Als hij nog red, chime einer van dem Leder van de Schul zijn huis en zet er aan. Den je dachte er soll je sterben, dan lood den Meester nu moet Fried. Aber als Jezus dort hiert, zet hij te aan. Verch die nicht. Geleef bloos, dan wordt ze gesund worden. Als hij am huis nanging, leidt hij keinem met nan komen, buiten Petrus en Jakobus en Johannes, in dat kind eren vader en mutter. Bannen wordt aan dat kind geheeld en getreurd, aber hij zegt, zij zullen niet heelen. Zij is niet dood, zij slaapt bloos. Zij overlachten even aan, wil zij wisten dat zij dood weer. Aber hij schijkt de aller uit, neem haar aan de hand en zegt, kind, sto op. Dan chime de jest drie en haar nen en zij stond plötzlich op. En hij beveel aan haar wat te eten te geven. En haar elderen verwonderden zich. Hij aber befehl an, dort keinem te sein, wat dort passiert wie.

Goeie Marius. Die geit familie vast vieren. Dat as je am aan een schoine zaak. En nou ja, ik wil ook al welig dat een beetje verduilen, nee. Maar wie moet je ook doen denken waarom wie familie vast vieren? En op am even kon je man irgendwann familie vast uitreiden. Zo moet ik dat zijn. Dat jet je zo schoon alle tips zijn, dan moet je een kennen. Nou ja, bij ons mag je dat allemaal met abteilen. Bij der naam uister in eine kant en pinsten of andere kant weens. Want wie dat alle zalen of jouwe in eine tijd in eine werk dan, wordt wie mes plus hangen wees.